0: night long.
1: All night long. All night long.

0: nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. De nostalgie top 3000 heroes.
1: Tony Talboom.
2: Another brick in the wall, we zingen het allemaal mee. Het is een iconisch protestlied, maar achter de schermen is het een duister verhaal. Ja, een duister verhaal van hebzucht. We are music. Meer daarover straks na Prince en Clouseau. Nostalgie.

0: En zo weet je weer dat we al onze luisteraars heel graag zien. Ja, ja, I love you. Je bent weer zeer welkom hier.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: En dan gaan we meteen terug naar 1979. Toen scoorde Pink Floyd hun grootste hit ooit met Another Brick in the Wall. En dat iconische kinderkoor, dat waren 23 tieners van de Islington Green School. Die moesten spijbelen om in de studio tegen onderwijs te protesteren. Ja, minder leuk, hun beloning. Ze kregen namelijk geen cent. Wel een album, een single en een ticket voor een concert. Pas 25 jaar later kregen ze via de rechter hun eerste royalties. Maar Pink Floyd had dit al vaker geflikt. Voor die legendarische uithalen op The Great Gig in the Sky kreeg zangeres Claire Torrey destijds wel geteld 30 pond, terwijl het album miljoenen opbracht. Ja, ook zij moest wachten tot 2005 om via de rechtbank haar naam als mede-auteur op te eisen. Roger Waters die zong dan wel over vrijheid, protesteren, no thought control. Maar als het over geld ging, ja, die muur uit Another Brick in the Wall, die bleek vooral opgebouwd om de opbrengsten goed af te schermen voor de anderen.

Straks het verhaal over de wereldhit die bijna een miljoenenbedrijf de kop kostte. Simpelweg omdat de fans de tekst iets te letterlijk namen. Ik geef meteen ook mee, als je dat verhaal hebt gehoord, dan doe je het nooit meer zoals in het liedje. Meer daarover binnen 10 minuten na Ricky Martin en Grace Jones, die trouwens jarig is vandaag.

0: Grace Jones wordt 78 vandaag, maar nog steeds indrukwekkend op het podium. Straks Jerry Rafferty, eerst Outkast.
1: Top 3000 Heroes, beleef de hits.
0: In 2003 zingt hun zanger André 3000 de legendarische regel Shake It Like a Polaroid Picture. Een wereldhit, maar bij het hoofdkantoor van Polaroid brak het angstzweet uit. Miljoenen mensen begonnen namelijk massaal met hun verse foto's te wapperen. Het probleem? Sinds de jaren 70 zit de inkt van een Polaroid veilig achter een plastic venstertje en door dat harde geschut laat de film los en ontstaan er chemische vlekken en bobbels. Je schudt je foto dus letterlijk kapot. Het bedrijf moest zelfs een officiële persverklaring uitgeven met de wanhopige tekst: leg ze gewoon plat neer. Maar het hielp niet. De song die was zo populair dat de verkoop van Polaroid-camera's voor het eerst in jaren weer steeg, terwijl de klanten hun eigen foto's massaal bleven kapotschudden. André 3000 gaf ons de meest dansbare instructie van de Nillies, maar ook het slechtste technische advies ooit. Dus volgende keer dat je Outkast hoort, schud gewoon met je derrière, maar laat die Polaroid-foto alsjeblieft gewoon plat liggen.

Onderweg naar Madonna en Rod Stewart in Top 3000 Heroes. En straks het verhaal over de Beatle die 20 jaar na John Lennon bijna hetzelfde lot onderging. Ja, blijkbaar was John dus niet de enige Beatle die geviseerd werd door een crazy killer. Wie van de drie het is en hoe het afloopt, dat kom je zo te weten.

0: Als je heerlijk wil wakker worden, verzamel je rond de radio, want Sta Op komt er weer aan vanaf 6 uur.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Het is 30 december 1999. In een zwaar beveiligd landhuis, Friar Park, wordt George Harrison gewekt door glasgerinkel. Een verwarde indringer, Michael Abram, is ondanks alle veiligheidsmaatregelen er toch in geslaagd om binnen te dringen met een keukenmes. George confronteert de man. Hij probeert hem zelfs te kalmeren met het zingen van mantra's, maar niets helpt. Hij wordt maar liefst 40 keer gestoken en een van die steken doorboort zijn long en mist zijn hart op een haar na. Terwijl George vecht voor zijn leven, grijpt zijn vrouw Olivia in. Ze slaat de aanvaller herhaaldelijk neer met een koperen pook en een zware tafellamp. Tot de politie arriveert, kunnen ze zo de man in bedwang houden. De humor van George bleek achteraf onverwoestbaar. Terwijl hij op een brancard naar buiten werd gedragen, zag hij twee personeelsleden die pas die dag waren begonnen. Hij keek hen aan en vroeg kurkdroog: "En wat vinden jullie tot nu toe van je nieuwe job?" Olivia redde die nacht zijn leven, maar George hield de legende in stand. Hij overleefde de aanslag en bewees dat je een Beatle wel kunt neersteken. Maar zijn Britse humor, die krijg je nooit kapot.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: Nostalgie. Het is 2:06. Hele goedemorgen. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, de ziekenfondsen moeten snoeien in de terugbetalingen.
4: Dat staat in het hervormingsvoorstel van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Enkel als die terugbetalingen effect hebben op de gezondheid of het welzijn, kunnen die ziekenfondsen nog voordelen geven. Zo zal je bijvoorbeeld geen terugbetaling meer krijgen voor homeopathie of acupunctuur. Of dat ook voor jeugdkampen en skivakanties zo is, blijft een beetje onduidelijk. Minister van den Broeke benadrukt dat het om een voorstel gaat waarover nog onderhandeld kan worden. Er is een akkoord binnen de Europese Unie over het handelsverdrag met de Verenigde Staten. Dat bevestigt de huidige Cypriotische voorzitter van de Europese Raad. Het akkoord moet de spanningen tussen de VS en Europa wegnemen en Europese bedrijven meer zekerheid geven. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sloot die handelsdeal met Amerikaanse president Trump vorige zomer al in het Schotse Turnberry. En Trump gaf Europa tot 4 juli om het handelsakkoord goed te keuren. En dan nog voetbal. In de Euro Playoffs grijpt Standaard de macht en staat nu alleen aan de leiding. Na een 1-2 overwinning gisteravond op het veld van Westerlo. In de stand heeft Standaard nu 2 punten voorsprong op Racing Genk, dat maar gelijk speelde tegen Antwerp. Charleroi Oud-Heverlee Leuven eindigde op 1-1. Op de laatste speeldag ontvangt Standaard thuis Charleroi en Genk trekt naar OH Leuven. En in Engeland is Arsenal met Leandro Trossard de nieuwe kampioen, want titelconcurrent Manchester City kwam gisteravond niet verder dan 1-1 gelijkspel op het veld van Bournemouth en kan Arsenal niet meer inhalen. Voor de club, de Gunners zoals ze heten, is het van 2004 geleden dat het nog eens de kampioenstitel pakte.
5: Nostalgie weer.
4: Eerst nog veel bewolking met buien. Deze namiddag droger vanuit het westen met opklaringen en 19 graden. Aan zee waait een stevige wind. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op en blijft het droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig zomerweer met maxima van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen. Op dinsdag meer nieuws ontdek je in de app van het Nieuwsblad.
3: Ja, Bart, jij weet hoe je mijn woensdag moet beginnen, hè? Met goed nieuws, mannetjes. Allee, we gaan al dansen die woensdagochtend in.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
6: Veronique en Sander.
3: Met een vat vol energie en goesting richting dat weekend. Ja hoor, nu al duiken we die woensdag in. Met Joan Osborne en Aretha Franklin. Heel erg goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. We are music. Is jouw woensdag ook al begonnen? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Joan Osborne, die wordt niet gebeld. Behalve door de paus, ja. Ik weet niet of ik dan zal oppakken. Zal die met anoniem bellen, de paus? Ondertussen 8 over 6. Hele goede morgen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, dag Sander.
0: Een zeer goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok. Welkom terug.
2: Ja, het is al woensdag, hè?
0: Ja, het is al woensdag.
2: En gisteren de hele tijd in Gent gezeten. En vandaag weer.
0: Hoe was het in het ziekenhuis gisteren?
2: Ja, toch weer pittig. Je zal het wel zien. Ik ga nog niks vertellen, hè. Je weet dat ik niks mag zeggen, hè.
0: Maar als we het op televisie gaan passeren, denk ik dat er wel emotionele momenten gaan passeren.
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Het komt wel binnen, dat is duidelijk. Ja. Maar bon, ondertussen gaan wij die woensdag induiken met volle goesting, hè.
2: Ja, sowieso. En ik zie dat die goesting ook al aanwezig is in ons clubje hier.
0: Heidi uit Kruijbeek is erbij in ons clubje in de Nostalgie. Die stuurt goedemorgen, radiovriendjes. We zijn er weer bij. Fijne woensdag. En we kijken al uit naar het weekend met de zomerse temperaturen. Dat doen we allemaal, Heidi. Christa uit Bekkenvoort is erbij. Goedemorgen, hoor. Ja, hoor. Al vroeg wakker. Net ontbijt gegeten. Een mooie woensdag wensen iedereen. Frey is er ook weer bij. Goedemorgen, zegt hij. Groetjes uit Jean Blou. Hij is al aan het werk richting Houthalen Helichteren. Dan een dagje Brussel om vervolgens terug naar West-Vlaanderen te rijden. Echt een soort ronde van Vlaanderen bij Frey. Dirk uit Stabroek is erbij vanuit de haven van Antwerpen. Dan is er Dominique. Die stuurt een foto van een prachtige, schone zonsopgang. En ook Annabel uit Lichtaart. Die is al begonnen aan haar woensdag. Goedemorgen, Sander en Veronique, stuurt ze. Uiteraard ben ik steeds wakker. Met supermuziek lukt het alsof het niets is. Straks weer patiëntjes gaan verzorgen. Elke dag in de file staan onderweg naar die patiëntjes. Maar nostalgie verzacht het fileleed. Dat is exact wat wij proberen doen, Annabel. Jouw woensdagochtend een beetje verzachten. Met de Pet Shop Boys bijvoorbeeld. Zometeen met Domino Dancing. En ook met een verhaal van Veronique de Kok. Dat is ook voor straks. Maar Veronique, over wat gaat dat verhaal gaan straks?
2: Het verhaal van zometeen gaat over dat ik ooit letterlijk op een paar koninklijke tenen heb getrapt.
0: Letterlijk?
2: Letterlijk.
0: Oké. Okay,
2: figuurlijk heb ik al meer gedaan, maar letterlijk toch ook eens één keer.
0: Op wiens lange tenen heeft Veronique de Kok letterlijk getrapt? Je hoort het zometeen.

0: Irene Cara met Fame. Heel goedemorgen. 6:54 ondertussen. En de vraag die we elke ochtend stellen blijft natuurlijk: biecht ze of liegt ze? Vertelt ons Veronique de waarheid of is het verhaal dat ze hier ten berde heeft gebracht helemaal uit het spreekwoordelijke duimpje gezogen? Heeft ons Veronique ooit op de tenen van koning Carl Gustaf van Zweden getrapt? Ja of nee? Tom die zegt: ons Vero is een echte tenentrapper. Dat verhaal klopt. Ook Peter uit Laakdal denkt dat het waar is. Hij die uit Kruibeke die denkt dan weer dat het niet waar is. En Christa twijfelt of het echt gebeurd is. Zij zegt nee. Ja, er is maar één iemand die het ons kan vertellen.
1: Biecht ze?
2: Vader, ik heb gezondigd.
1: Of liegt ze?
3: En Sander, wat denk jij? Is dit verhaal echt gebeurd of niet?
0: Ik denk dat het echt gebeurd is. Ja. Ik denk het wel. Je hebt ooit al eens een verhaal verteld over koning Albert van Monaco, die dan ook uitging in Frankrijk. Dus het zou mij niet verbazen als er dan nog een...
3: Jij denkt dat hij er

0: allemaal zitten.
1: Die, dus in het Royal Clubje, in Club Royal daar.
0: Club Royal.
1: Samen met de Laurent en de Albert.
0: En wel, dit verhaal is echt gebeurd.
1: Ik wist het.
0: Ja, ja, tot mijn grote opluchting reageerde koning Karel Gustaf eigenlijk wel super sympathiek. Al hielp het misschien wel dat hij daar stond met bloot bovenlijf, moet u dat voorstellen, hè? Met een ketting en een witte blazer. Op een Bermuda. Je ziet dat, een koning, hè? Bloot bovenlijf met een wit blazerje en een ketting aan. Dat had hij aan.
1: Een fashion koning eigenlijk.
0: Dat leek zo precies zo'n foute videoclip van de jaren 80. Zo. Dus dat vreselijk. Wat een playboy.
1: Jij was verblind en daarom heb je op zijn tenen getrapt.
0: Nee, maar hij stond achter mij.
1: Oeh.
0: Dus ik draai mij om en denk van, oh my god.
1: Die zal niet alleen een blauw bloed hebben, maar ook een blauwe tenen nadat jij daar gepasseerd
0: bent. Dat
1: bent.
0: Sowieso, ja. Ik denk dat hem harder moest lachen met mijn verschoten gezicht dan met die stamp op zijn voet.

0: De Romantics, wat een topschijf. Uit 1980, What I Like About You.
1: And What Do You Like About Me, Sander?
0: Dat je terug bent, dat vind ik al heel fijn. Allereerst, en ten tweede, dat je ook ons koekietje weer bij hebt.
1: Ja.
0: Want ook Koekie de Kok is er nog eens bij.
1: Ja, gisteren natuurlijk was dat een beetje moeilijk, hè, met de opnames in Gent. Ik heb er vandaag ook, maar dat zijn late opnames. Dus we starten pas om 3 uur, ook weer tot 10 uur 's avonds. Dus ik heb wel tijd om even over huis te gaan, om ze terug te brengen.
0: Koekietje staat zeer fel deze ochtend, moet ik zeggen.
1: Ja, ik kwam beneden vanmorgen en ze liep al rond. Wat heel vreemd is, want normaal moet ik ze dan bevrijden uit haar kotje, hè, dat slaapplekje.
0: Bij een benchje zo, ja.
1: Ja, maar ze heeft dus op een of andere miraculeuze wijze zichzelf kunnen bevrijden vannacht.
0: Een soort Houdini-act van Koekie.
1: Ja, want ik zag overal plasjes. Ik denk, oh my god. Ja. Dat was een leuke ochtend alweer.
0: Dus dan kom je, en dan ligt dat vol met pis daar beneden.
1: Ja, kleine plasjes. Ja.
0: Oh, leuk. Hoppazant.
1: Nee.
0: En doet jouw man dat ook in de living? Of?
1: Nee, oh ja, dat zou misschien van hem kunnen. Ik heb geen idee. Ik was laat thuis gisteren. Ik heb niemand gezien. Stel je voor.
0: Je denkt dat het van Koekie was, eigenlijk.
1: Zeg, Sander, alsjeblieft.
0: Zometeen gaan we verder op de ja-nee-vragen uit de tafel van Gert naar Wham en Vanessa Carlton. Goedemorgen.
2: Jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh nee.
6: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
7: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
9: joehoe!
8: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
11: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoopman!
11: Immoscoopman!
12: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
10: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
12: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen. Hè.
10: Ja?
12: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immoscoop, man!
15: Ik kan niet werken vandaag.
16: Maar hoezo?
15: Sorry, maar het is WK.
17: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
18: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
19: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: De finale van de UEFA Europa League. Houdt het Aston Villa van Tielemans en Onana stand tegen Freiburg? Of maken de Duitsers na Genk opnieuw Belgische slachtoffers? De strijd om de beker van Europa. Met Freiburg Aston Villa vanavond om 20:30 live op Play.
13: Klein stresske.
2: I'm crazy for you.
13: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
7: Hey, Gies Winnen van de Skeps hier en een goede morgen. En het kunnen soms hard times zijn om uit je bed te geraken. Maar dat gaat een stuk gemakkelijker met Stap.

0: Hoeveel mensen hebben dit nummer begin jaren 2000 proberen spelen op de piano thuis? Vanessa Carlton en A Thousand Miles. Heel erg goedemorgen. 13 voor 7 ondertussen.
1: En dat brengt ons natuurlijk bij de tafel van Gert. Ja, wij pikken altijd natuurlijk een van de vragen eruit van de dag voordien. Dus gisteren had Gert het over, moeten daklozen een plaats krijgen in het straatbeeld? De aanleiding daarvan was in Antwerpen moesten kabels aan de vensterbanken van Antwerpen Centraal daklozen wegjagen. De kijkers thuis die zeiden gisteravond 42% zei ja en 58% nee. We moeten de daklozen tolereren. 42% maar die nee zei. Dat is toch raar, hè?
0: Ja, het is een moeilijke vraag, vind ik. Een gelaagde vraag natuurlijk.
1: Ja,
0: want
1: hè?
0: Ja, niemand kiest daar natuurlijk echt voor. Ook aan de tafel gisteren was er wel wat verdeeldheid. Mm-hmm. Onder andere Herman Brusselman en Valerie van Peel hadden wel een beetje een tegengestelde mening.
2: Okay. Als ze gelegenheid hebben om opgenomen te worden en een dak boven hun hoofd te krijgen, maar ze willen daar geen gebruik van maken, mogen ze van mij gerust in de zomer in een park gaan liggen. Maak die mensen het ook zo comfortabel mogelijk. Ik ben toch van mening dat iedereen het zo comfortabel mogelijk moet hebben als er de mogelijkheden zijn.
3: Ik blijf toch ook wel begrijpen dat men daar ingrepen moet doen om eigenlijk de veiligheid van het personeel en de reizigers te voorzien. Dat begint met eigenlijk die mensen niet daar te laten slapen, maar te proberen richting dakloze opvang te begeleiden en daar qua integratie in de maatschappij te begeleiden, maar niet met ze daar ergens in Brussel-Zuid te leggen. Daar is het ook niet zo fantastisch veilig, denk ik eerlijk gezegd.
0: Ja, Antwerpen Centraal, Brussel-Zuid.
1: Ja, maar ik begrijp beide meningen wel.
0: Die stationsbuurten zijn natuurlijk,
1: ja.
0: Ik snap het ook wel ergens.
1: Ja, ik ook wel.
0: Wat vind jij? Moeten daklozen een plaats krijgen in het straatbeeld? Ja of nee? Laat je mening even horen in de Nostalgie-app. En na 7 uur gaan we erop verder. Ondertussen Nick Kamen en Each Time You Break My Heart. Goedemorgen.

0: W met Please Don't Go uit 1992. Zometeen na 7 uur gaan we door op de vraag uit tafel van Gert. Laat jouw mening nog horen in de Nostalgie-app.
1: Ja, laat eens even weten of jij het eens bent of niet met de kijkers van die tafel gisteren. Ben jij het eens dat de...
0: Daklozen,
1: ja.
0: Een plek in het straatbeeld
1: verdienen, ja of nee? Vind je dat storend of niet?
0: Laat je mening even horen in de Nostalgie-app. En na 7 uur gaan we erop door.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
4: I can help.
3: Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
8: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer fervent of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
1: Nostalgie. 1 voor 7. Goedemorgen. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, ziekenfondsen moeten snoeien in hun terugbetalingen.
9: En dat staat in het hervormingsvoorstel van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Enkel als die terugbetalingen effect hebben op de gezondheid of het welzijn, kunnen die ziekenfondsen nog voordelen geven. Zo zal je bijvoorbeeld geen terugbetaling meer krijgen voor homeopathie of acupunctuur. Of dat ook voor jeugdkampen, zoals die van Kazoo van de SCM en skivakanties is, blijft onduidelijk. Kampen voor kinderen met overgewicht of voor bedplassers zou dan wel weer kunnen. Minister van den Broeke benadrukt dat om een voorstel waarover nog onderhandeld kan worden. Er is een akkoord binnen de Europese Unie over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Het gaat om een nultarief voor Amerikaanse industriële producten die ook makkelijker in Europa kunnen verkocht worden. En in ruil belooft Trump een invoertarief van 15% voor Europese goederen. Overeenkomst moet de politieke en economische spanningen wegnemen tussen de VS en Europa en Europese bedrijven meer zekerheid geven. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sloot die handelsdeal met Amerikaans president Trump vorige zomer al in het Schotse Turnberry. En Trump die gaf Europa tot 4 juli om dat handelsakkoord goed te keuren, wat dus is gebeurd. Voetbal. In de Europlayoffs grijpt Standaard de macht en staat nu alleen aan de leiding. Na een 1-2 overwinning gisteravond op het veld van Westerlo komt Europees voetbal wel heel dichtbij. In de stand heeft Standaard nu 2 punten voorsprong op Racing Genk, dat maar gelijk speelde tegen Antwerp. Charleroi Oud-Heverlee Leuven eindigde op 1-1. Op de laatste speeldag ontvangt Standaard thuis Charleroi en Genk trekt naar OH Leuven. En in Engeland is Arsenal met Leandro Trossard de nieuwe kampioen. Want titelconcurrent Manchester City kwam gisteravond niet verder dan 1-1 op het veld van Bournemouth en kan dus Arsenal niet meer inhalen. Voor de Gunners, zoals ze heten, is het van 2004 geleden dat het nog eens de kampioenstitel pakte.
2: Nostalgie weer.
9: Eerst veel bewolking met buien, deze namiddag droger vanuit het westen met opklaringen en zo'n 19 graden vandaag. Aan zee waait wel een stevige wind. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 23 graden, maar vanaf vrijdag. Tot na het verlengde Pinksterweekend. Dan genieten we van zonnig zomerweer met maxima van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen op dinsdag. Dus vraag aan Erwin straks. Je gaat gelukkig zijn.
1: Ik vind het al heel goed klinken, hoor.
9: Meer nieuws ontdek je in de app van Het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
10: Music.
2: We are...
10: Nostalgie.
2: Stop.
4: Sta op met Veronique de Kok.
10: Veronique en Sander.
1: Goedemorgen, het is alweer woensdag. De week is dus weer half weg en dat verdient goede muziek. Welkom in onze club vol nostalgische klassiekers. En ja, het weekend begint toch stil aan te lonken. We are music.
0: Het is woensdag en jij denkt al aan het weekend.
1: Ja, vooral aan dat lange weekend. Nacht, het lange zonnige weekend.
0: Oh, heerlijk toch. Op woensdagmorgen, al over het weekend.

0: I'll be there for you. Het zal wel zijn, mannetjes. Ik ben gewoon terug. Yo, hè. Ja, mijn laatste ochtendshift in het UZ Gent gisteren voor een echte job hè, op VTM. Dat is achter de rug. Ik ga nog maar één keer moeten gaan, dat is vandaag. Want vanaf van nu ben ik er gewoon elke ochtend weer bij hier op de radio. Hè. Gelukkig, want ik krijg zoveel energie van onze ochtendclub.
1: Ja, zeker. En ik krijg ook veel energie van jou, Veronique de Kok. En ook fashion advice heb ik net nog gekregen.
0: Ja. Ja, maar je hebt effectief een hele mooie vest aan, maar je droeg ze een beetje... te saai.
1: Ja.
0: Dus hebben ze even gepimpt en nu is dat tof.
1: Dus voor alle mensen die een gilet dragen of een trui
0: met een trainersvest.
1: Met een rits in het midden. Ja. Je moet blijkbaar de onderste band naar binnen klappen. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar kijk.
0: En de rits tot halverwege misschien ietsje meer toe en de mouwen zo tot halverwege net onder je elleboog.
1: Je kan altijd meekijken in Viaplay en mijn leuk complimentje geven op mijn leuke styling die ik gekregen heb van Veronique de Kok. Een soort make-a-wish eigenlijk dat ik hiermee word gestyled door een echte modeguru.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Dat is waar. Ondertussen gaan wij ook door op een vraag uit de tafel van Gert natuurlijk.
0: Ja. En wij hebben het vanochtend weer over een vraagje van gisteren. Moeten daklozen een plaats krijgen in het straatbeeld? Nu, de aanleiding daarvan was over Antwerpen. Daar moeten kabels aan de vensterbanken in Antwerpen Centraal de daklozen wegjagen. Beetje drastisch, denk ik dan.
1: Die voor overlast zorgen in de stationsbuurt. En niet alleen in Antwerpen Centraal, maar ook in Brussel-Zuid. Uh-huh, als je moet pendelen, zie je dat wel al eens gebeuren. Dus wat vinden wij... Dit vind ik dus moeilijk om ja of nee op te antwoorden.
0: Ja, dat is een moeilijke, hè.
1: Het is voor het eerst... Ja, wat zeg jij, Veronique?
0: Ik snapte gisteren ook wel het verhaal van zowel Herman Brusselmans als Valérie van Peel. Want ze hebben allebei gelijk, hè.
1: Wat zeg jij?
0: Ja.
1: Jij zegt nee, ja, geen plek voor daklozen in het straatbeeld. Ja, ik zeg ja. En onze producer zegt ook nee. Waarom zeg jij nee?
0: Goh, ik weet dat het niet anders kan, hè. Want er zijn mensen die altijd zo heel drastisch zeggen van... Oh, die mensen, die moeten maar een job zoeken en die moeten maar een huis zoeken. Dat is allemaal wel heel gemakkelijk en kort door de bocht natuurlijk. Hè. Dus daklozen zullen er altijd zijn. Door bepaalde situaties is het zover gekomen van die mensen. Wat heel erg is uiteraard. Dikwijls hebben die ook een probleem met het systeem.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: En je kan dan zeggen, ga dan naar zo'n shelter, naar een tehuis voor daklozen.
1: Dakloze opvang,
0: ja. Ja, maar ook dat is niet altijd even evident. Daar wordt gestolen, daar wordt verkracht. Ook voor die mensen is dat ook niet altijd een cadeau. En ik denk dat die dan denken van, laat me gewoon gerust. Laat mij gewoon in een park of laat mij gewoon ergens liggen.
1: Maar jij zegt, eigenlijk hebben ze wel geen plek. We moeten ze wel blijven helpen tot ze een plekje vinden.
0: Ja. Maar, zoals bijvoorbeeld in Brussel in het station, dat is een hele gevaarlijke buurt.
1: Nee, dus dat is waar.
0: Dat snap ik dan ook wel, dat je daar niet wil rondlopen als daar daklozen liggen.
1: Waarom zeg ik dan ja? Omdat ik denk, tot we het probleem ooit de wereld uithelpen van dakloosheid, laat ons houden vast dat dat ooit lukt. Ik denk het persoonlijk niet, maar
0: vind ik
1: wel dat ze een plek hebben. Want ja, die mensen moeten wel ergens slapen. En dan hoop ik dat we dat in zo menselijke mogelijke omstandigheden kunnen doen. Mm-hmm. Maar ik snap het, ook in onze nostalgie zijn de reacties wel wat verdeeld natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat klopt. Nancy uit Beersen, die sturen, we zijn allemaal tolerant en sociaal tot ze dan voor je inkom van je eigen winkel of huis komen liggen. Dat is natuurlijk geen oplossing. Heidi die stuurt ook, er zullen er alleen maar bij komen, want de armen worden armer en de rijken worden rijker. Er is op den duur te weinig plek in die opvanghuizen. Veel meer mensen die moeten gebruik maken van de voedselbanken ook. Ook een goede oplossing. Dat het probleem bij de bron aanpakken.
1: Ja, dat is waar. We hebben ook Mike uit Merksem aan de lijn. Goedemorgen Mike. Jij vindt dat de daklozen niet zomaar onderdeel van het straatbeeld moeten worden. Maar je vindt eigenlijk dat er wel een veel dieper probleem in de samenleving zit, Mike?
2: Ja, goedemorgen Sander en Veronique. Nee, inderdaad. Ik ben zelf... werk ik zelf voor de gemeente en ik zie dat er meer mensen uit huiszettingen krijgen. Gewoon doordat er de ene die zijn job verliest, de andere partner verdient nog net te veel. Dus kunnen ze die niet helpen. Of ja, hè, dat zeggen ze dan.
0: Ja.
2: Dus die kunnen hun huis niet meer betalen en die komen rapper op de straat terecht. Ik heb zelf een dochter en een zoon die alleen willen gaan wonen. Dat zelfs niet lukt, omdat bij de huisvestingen of beter gezegd, in demo-kantoren zeggen ze dat wel heel duidelijk. Van ja, mensen die met twee verdienen, oké, die hebben voorrang, begrijp ik. Maar zelfs vrienden die gaan samen wonen en die gaan met 3-4 het contract tekenen, die krijgen zelfs nog meer voorrang op een gezin. Dan zijn we eigenlijk in een verkeerde samenleving bezig. Dus het probleem is dat de overheid moet gaan beginnen kijken van de huishuren liggen ook schandalig hoog.
0: Klopt. Ja, appartementen zijn heel duur, hè. Zowel om te kopen als te huren.
2: Vroeger konden wij nog alleen wonen. Dat gaat in deze tijd gewoon niet meer.
1: Nee. Ja, het is een probleem, die huisvesting.
0: Ja, het is een probleem. Hè?
1: Het is iets dat we moeten aanraken. Mike, dank je wel voor je verhaal en voor je mening. Ik vind het heel mooi om te zien dat toch iedereen ermee bezig is. En laten we hopen dat we ooit een probleem vinden. Maar dat hoop ik eigenlijk voor alle problemen in de wereld.
0: Oh, maar jij bent echt zo... Saint Sander.
1: Ik zou nog Miss België kunnen worden, hè? Wereldvrede voor iedereen.

0: had Stefan Donna Summer, zou een beetje de samenvatting van dit weekend kunnen worden eigenlijk.
1: Oh mannetjes, het is nog maar woensdag, maar mijn neus staat toch wel richting dat weekend, hè?
0: Het wordt meer dan 30 graden.
1: Oh, oh, oh.
0: Al moeten we dat toch nog even factchecken bij onze Erwin zometeen.
1: Ja, we gaan dat wel even controleren, hè.
0: Want wat, oh, zo, wat fantastisch weer zal dat
1: barbecueken,
0: zijn.
1: Barbecueken, plonsken doen, bikinikje.
0: Ik had dit weekend ook een dagje naar Plopsaland met mijn neefje. Maar dat in 30 graden. Hmm. Dat
1: ja,
0: wordt
1: veel plezier, zo.
0: Dat wordt pittig. Ik ga misschien aan Erwin vragen of hij toch niet nog een regenbui kan voorzien.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: O, dus niet gewoon een computer in een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: Allee, jongen. Wat is dat?
6: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
7: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Het maakt even niet uit. Want bij Tuin Sinterklaas in Edegem zijn we tot en met 27 mei 7 dagen op 7 open. Je bent dus elke dag van de week hartelijk welkom. 7 op 7 tot en met 27 mei.
8: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
7: Tuin Sinterklaas in Edegem. Nu 7 dagen op 7.
0: Hoi Pieploy, Jens en Onker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart. Zometeen de meest gestreamde artiest op Spotify op dit moment. Met een nummer uit 1987. Want ja, op dit moment is dat Michael Jackson.
1: Het weer met Erwin.
2: Ja, we gaan toch eens even checken voor dat weekend. Er was al van alles beloofd via onze nieuwslezer natuurlijk. Maar Erwin, goedemorgen. Wat mogen wij verwachten vandaag?
3: Hey, goedemorgen, dag Veronique. Wel, als je nog eens van regen wil genieten... dan moet je het vandaag doen.
2: Ik had het zo eigenlijk vooral over die belofte van 30 graden dit weekend. Daar kijk ik eigenlijk enorm naar uit. Maar dat is dus nog niet voor vandaag, dat is duidelijk.
3: Nee. Want vandaag komen nog buien tot ontwikkeling. Maar dan, nadien, is het echt over en uit met dit kil en wisselvallig lenteweer. Maar dus nog niet vandaag. Hier en daar dus nog een bui. Tussen de buien door is het wel droog met de zon. En naarmate de dag vordert, worden de opklaringen alsmaar breder. En uiteindelijk raakt het vanavond helemaal droog bij toch al wat hogere temperaturen. Dat voel je nu al als je even naar buiten gaat. Het is toch al een stuk zachter dan de afgelopen dagen. Wel vanmiddag komen daar nog een pak graden bij. Wordt het 19 graden.
2: Ja, dat klopt wel. Vanochtend heb ik geen jas aangedaan. Wel een kleine sjaal, want het is hier ook niet altijd even warm. Hè, Sander, in de studio?
0: Het is een soort halve sauna, maar oké.
2: Nee, dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Maar wel, die komende dagen, laat het nog eens even als muziek in mijn oren klinken.
3: Ja, het wordt alsmaar beter, hè. Morgen al overal droog met zon en wolken. Het is een tijdje geleden, maar morgen halen we nog eens sinds lang 20 graden. Lokaal zelfs 23 graden en het kan alleen maar beter worden. Vrijdag, zaterdag, zondag en wellicht ook maandag verlopen uitgesproken zonnig. De korte broeken, rokjes, barbecue, terrasjes. Veronique, de bikini, het kan en het mag allemaal. Het wordt zelfs zomers warm bij temperaturen. Ja, tussen 25 en 30 graden, dat is het dubbele van de afgelopen dagen. Dat straf. Enkel vlak aan zee is het door een zeebries wat minder warm. Op het strand zo'n graad of 22.
2: Oké, dan kunnen we beter in onze eigen tuin blijven liggen, hè?
0: Ja, dat denk ik. Ik heb Veronique nog nooit zo weten lachen in het afgelopen jaar.
2: Ja, ik ben in een verkeerd land geboren, precies. Ik moet zo hebben. Dat is toch veel aangenamer allemaal,
0: Allee, we hebben ze besteld. Ze komt eraan.
1: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: Goedemorgen. 7:01. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion krijgt van onze staat nu al bijna 740.000 euro aan dwangsommen. Omdat hij nog altijd in de gevangenis zit en daar komt elke dag 1000 euro bij. Orion probeert al 20 jaar vrij te komen en trok daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die oordeelde dat onze justitie hem onmenselijk behandelt. Maar welke oplossing er nu moet komen, daarover beslist de strafuitvoeringsrechtbank op 1 juni. De bestuurder van 17 die vrijdag met een auto crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. Die weet dus ook nog niet of hij onder invloed was. Ook de omstandigheden blijven onduidelijk. Politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. 4 anderen raakten gewond. En bierbrouwers die blijven ons bestoken met nieuw gerstenat. Zo komt AB InBev met Jupiler Apple. Het is niet een blikje bier met een gsm, maar gewoon Jupiler Apple. Een pilsbier dat smaakt naar inderdaad...
2: Appel. Oh, nee.
0: Oh, een appel. Oké. Okay.
1: Het is vooral bedoeld voor jou, Sander. Twintigers, dertigers.
0: Allee, ik mag er niet meer meedoen.
1: Nee. Het wordt bij ons gebrouwen en is een zogenaamde limited edition. Een seizoensproduct dus, dat elk jaar terugkomt in dezelfde periode met Jupiler Apple. Speelt AB InBev in op het grote succes van de fruitbieren, zeker tijdens de zomers. Maar binnenkort vind je ook Flying Fish in de rekken. Dat is een Zuid-Afrikaans bier in... Dat smaakt naar aroma's van geperste citroen.
0: Ja. Amai, ik had schrik dat het naar vis zou zijn.
3: Ja, maar, stel je voor. Oh. Staat bij ons al in de winkel, die Flying Fish?
1: Maar ja, ik ken dit zelfs niet. En ik drink nu graag een pintje, dus babo.
3: Maar dat is nu toch van alle...
0: Maar dat zit wel in de lift, hè? Ja.

0: Ondertussen komen er nog aardbeibieren binnen. Palingbier.
1: Toch allemaal rare combinaties.
0: En blijkbaar dus ook zeep met biergeur.
1: Ah, dat trekt toch een beetje op het sauna-verhaal, toch?
0: Dat is waar, ja. Nostalgie.
2: Sta op met Veronique de Kok.
1: Goedemorgen, het is kwart voor acht ondertussen. De woensdag die is op gang getrokken. Hè. De week is alweer bijna in twee. Pittige week toch nog wel. Ik moet straks weer naar het UZ Gent om een shift te draaien voor een echte job. Dus het is toch wel een stevige week, hè, man?
0: Ja, een stevige week. En bijna zat het er ook op in ons programma. Vertelde het daarnet al.
1: Sander, ik hoor het letterlijk in Keulen donderen.
0: Ja, gisteren, Veronique, was jij er niet.
1: Oh, en je hebt mij gemist, was dat?
0: En ik stuur jou een WhatsApp-berichtje om iets praktisch af te spreken voor vandaag.
1: Ja.
0: En je antwoordde en mijn hart brak in stukken.
1: Maar fijn, wat heb ik gestuurd misschien?
0: Oké, met een punt achter, stuurde je.
1: Ja.
0: En daarna kreeg ik een emoji van een duim.
1: Een duim naar boven, ja.
0: Het universele teken voor ik ben boos... Er is iets aan de hand.
1: You're
0: is een
1: right.
0: punt op het einde van een zin in een WhatsApp-bericht of is een duim-emoji. Dus voor eens en voor altijd, Veronique, wat heb ik fout gedaan?
1: Gallige. Oké, punt, dat is algemeen Nederlands, lijkt mij. Ik maak al mijn zinnen zo af. Er is toch niks fout aan?
0: Maar dat is nu toch het meest passief-agressieve dat er is op de wereld?
1: Excuse me?
0: Een punt achter een zin.
1: Mag jij zwanst?
0: Als iemand iets vraagt en die antwoordt met oké, punt, of ik zal het doen, punt, dan denk ik oei. Ik heb iets fout gedaan.
1: Maar ze zot.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Maar of, hè. Dat is toch puur algemeen Nederlands?
0: Ja, oké, algemeen Nederlands. Maar elk bericht heeft ook een lading, vind ik.
1: Maar oké, punt. Wat kun je daar nu verkeerd aan begrijpen?
0: Onze baas...
1: En een duim naar boven. Dat wil zeggen van, yeah, goed.
0: Onze baas doet dat soms ook. Als ik een bericht van de baas krijg, die antwoordt ook met punten en met duimen. Ik heb echt al een paar keer gedacht van... Het is hier gedaan bij nostalgie. Ik ga mijn kluisje leegmaken.
1: Maar
0: dag en
1: Sander,
0: bedankt.
1: By the way, jij hebt toch taal en letterkunde gestudeerd? Dat is toch de normaalste zaak van de wereld? Je eindigt toch elke zin met een punt, een vraagteken, een uitroepteken?
0: Nee.
1: Hallo?
0: Nee, ik vind dat heel passief. Ik zet overal een uitroepteken achter of geen leestekens. Nee.
1: Jij bent echt raar.
0: Maar dat is niet. Dat gaan we nu wel eens in de groep gooien. Ben ik nu echt raar of vind jij ook dat een punt op het einde van een zin passief-agressief kan overkomen?
1: Oké, punt. Dikke duim naar boven.
0: Dat is heel raar. Wat vind jij? Laat het even weten in de nostalgie-app. Een punt op het einde van een bericht, impliceert dat kwaadheid, zoals ik denk? Of zeg je zoals Veronique?
1: En onze producer zit hier ook te knikken. Gollen ze het allebei niet juist, sorry.
0: Jij vindt dat de normaalste zaak van de wereld.
1: Maar natuurlijk.
0: Punten op het einde van WhatsApp-berichten en duim-emojis. Wat vind jij ervan? Laat maar weten.

0: Marco Borsato en dromen zijn bedrog. Ik moet hier even iets rechtzetten, want...
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Ja,
1: we
0: hebben het over leestekens in berichten.
1: Nee, wacht. Het ging over een berichtje dat ik naar u heb gestuurd.
0: Klopt.
1: Als antwoord op een vraag waarop ik gewoon zeg, omdat ik in opname zat. Oké, punt. Dikke duim.
0: Ja.
1: Vooral en jij denkt, mijn hart is gebroken, ze is kwaad, bla, bla, bla.
0: Want het maakt veel los bij de mensen. Vooral de duidelijkheid, ik vind leestekens... Heel normaal, hè. Punten achter een zin is heel normaal. Het gaat mij over het korte antwoord, oké, punt. Daar gaat het mij alleen over. Dus het gaat mij over oké, punt.
1: Jij vond dat agressief.
0: Dat vind ik heel passief-agressief. Zijn nog mensen die dat passief
1: En een dikke duim was ook niet goed.
0: Nee, een duim vind ik ook passief-agressief.
1: Mooi, jongen,
0: een
1: duim emoji.
0: Maar het gaat dus over de oké, punt. Voor alle duidelijkheid, ik heb Nederlands gestudeerd. Ik weet,
1: daarom net, ja.
0: Komma's, punten, vraagtekens.
1: Jij zat te slapen in de les.
0: Beletseltekens, trema's, ik gebruik het allemaal.
1: Ja, maar behalve dus, een punt.
0: Oké, nee, achter oké, zet ik geen punt.
1: Oh, jongen, echt waar. Vermoeiend.
0: We gaan er na 8 uur op verder. Zometeen, na Ace of Base.
2: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
3: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
2: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
5: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Ook open op zondagnamiddag.
3: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
6: Update jezelf.
7: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
1: Nostalgie. Goedemorgen. Het is 3 voor 8, sorry. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, België betaalt seriemoordenaar Horion al bijna 740.000 euro aan dwangsommen.
8: Omdat hij nog altijd in de gevangenis zit en daar komt elke dag 1000 euro bij. Horion probeert al 20 jaar vrij te komen en trok daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die oordeelde dat onze justitie hem onmenselijk behandelt. Welke oplossing er nu moet komen, daarover beslist de strafuitvoeringsrechtbank op 1 juni, binnenkort dus. Horion vermoordde in 1979 samen met zijn compaan Roland Fenuy 5 mensen in Sint-Amandsberg bij Gent. Ze kregen daarvoor levenslang. Er is een akkoord binnen de Europese Unie over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Het gaat om een nultarief voor Amerikaanse industriële producten die ook makkelijker in Europa kunnen verkocht worden. In ruil belooft Trump een invoertarief van 15% voor Europese goederen. Overeenkomst moet de politieke en economische spanningen wegnemen tussen de VS en Europa en Europese bedrijven ook meer zekerheid geven. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sloot die handelsdeal met Trump vorige zomer al en de Amerikaanse president gaf Europa tot 4 juli om het handelsakkoord goed te keuren wat dus is gebeurd. Voetbal. In de Europlay-offs grijpt Standaard de macht en staat nu alleen aan de leiding na een 1-2 overwinning gisteravond op het veld van Westerlo. Europees voetbal komt nu wel heel dichtbij. In de stand heeft Standaard 2 punten voorsprong op Racing Genk dat maar gelijk speelde tegen Antwerp. Charleroi uit Heveling-Leuven eindigde op 1-1. Op de laatste speeldag ontvangt Standaard thuis Charleroi en Genk trekt naar OH Leuven. En in Engeland is Arsenal met Leandro Trossard de nieuwe kampioen, want titelconcurrent Manchester City kwam gisteravond niet verder dan 1-1 op het veld van Bournemouth en kan Arsenal niet meer inhalen. Voor de Gunners, zoals ze heten, is het van 2004 geleden dat we nog eens de kampioenstitel pakten.
3: Nostalgie weer.
8: Veel bewolking met buien. Er is beterschap deze namiddag. Droger dan vanuit het westen met opklaringen en 19 graden. Aan zee waait een stevige wind. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op en blijft het droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig, zacht zomerweer met maxima van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen op dinsdag. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
9: Veronique en Sander.
1: Woensdagmorgen, wij hebben het zwaarste al gehad. Hè. Tijd om wakker te worden met de beste nostalgische hits. Welkom in onze club waar meezingen mag vanaf nu. En geen zorgen, vrijdag is bijna daar.

0: Goedemorgen, punt.
1: Oh, begint niet, hè?
0: Bon Jovi, punt.
1: Begint niet. Nee.
0: Met Living on a Prayer.
1: Nee. Gewoon een zin, Sander. Gewoon een zin.
0: Het is 6:08, een hele goede morgen. Fijn dat je er weer bij kent in de leukste ochtendclub van het land.
2: Sta op met Veronique de Kok.
1: Ja, nu lachte wel, hè? Gisteren was uw hart bijna gebroken.
0: We hebben het over korte berichtjes. Oké, duimpjes, ja.
1: Maar duimpjes, het was geen duimpje naar beneden, hè, Sander, come on.
0: Een puntje daarachter. Komt het kort over of niet? Het is blijkbaar een soort generatiedingetje.
1: Want ja, dat is duidelijk.
0: Mijn generatie, dus eind de 20, begin de 30, komt dat al eens vaak over als passief-agressief. Mm-hmm. En denk je vaak dat iemand boos is.
1: Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, maar nu... onze app even bekijken, die blijkbaar echt ontploft is op dat vlak. Merk ik ook wel aan de mensen die mijn leeftijd hebben, dat die volledig aan mijn kant staan. En dan inderdaad zo de jonge snotneuzen, dat die het helemaal niet begrijpen.
0: Ja, wel wat reacties in de app natuurlijk.
1: Ja, en die heeft gestuurd, Sander, keken. En Pascal die zegt, je ziet ze weer vliegen. En Sander, groeten van Pascal, eruit wassen. Sin heeft ook een berichtje gestuurd. Sander, alsjeblieft, met allemaal emojis. Dat is doodnormaal, punten en commas, met allemaal lachende smileys bij. Vind je dat dan ook agressief? Als je dat zo leest?
0: Nee, dat is er helemaal
1: dat weer niet.
0: Bij Cindy haar bericht staat er ook geen punt achter.
1: Ja, maar vier emojitjes, hè, die allemaal lachen. Hè,
0: maar
1: allemaal
0: geen
1: positief.
0: Duim, hè? Geen duim.
1: En Nadine die zegt, ik kreeg in de lagere school altijd onder mijn voeten, omdat ik mijn punten altijd vergat na mijn zin. En Sanne die stuurt ook een leesteken punt achter een zin, komt helemaal niet raar over. Dat is algemeen Nederlands. Lag Sander misschien te slapen in de les?
0: In de les Nederlands, zeker. Maar er zijn ook mensen, je moet eerlijk zijn, er zijn ook mensen die mij snappen.
1: Ja, maar niet zoveel, hè?
0: Yannick zegt 100% passief-agressief. En Jordi zegt, vandaag ben ik team Sander. Als mijn vrouw oké punt stuurt, dan weet ik dat ik op de zetel slaapt.
1: Maar we hebben ook nog Kim uit Ertvelde aan de lijn. Kim, goedemorgen. Jij begrijpt ons allebei, hè?
3: Ja, klopt. Ik heb een 13-jarige zoon en ik merk ook bij hem en zijn vrienden dat leestekens bijna nooit worden gebruikt. Dus Sander, ik vind dat ook wel belangrijk. Dat is inderdaad deel van onze taal, net zoals een hoofdletter. Dat wordt in geschreven sms'en ook vaak nooit gebruikt.
1: Ja, ja.
3: Maar ik begrijp wel dat het zo kan overkomen als je niet gewoon bent om dat te ontvangen. Dus ik weet niet, Veronique, of dat jij gewoon bent om anders een smiley of zo te sturen.
1: Smileykes? Ja, smileykes en dikke duimpjes en zo, maar blijkbaar mag dat ook allemaal niet meer.
3: Maar dat heb je nu misschien de smiley achterwege gelaten, dus vandaar snap ik de verwarring misschien met Sander.
1: Nee, maar wat jij zegt...
3: Maar ik wil volledig jouw mening, Veronique.
1: Ja, maar wat jij zegt over je zoon, dat heb ik ook wel met mijn beide kinderen.
3: Ja, jouw zoon is even oud, hè, denk
1: ik. Ja, ik heb er één van 13, één van 21 en als die berichten sturen effectief, dan weet ik niet waar stopt de zin. Want je leest gewoon door. Dan denk ik, ik begrijp niks van jouw communicatie. Dus ik snap het wel. Dan denk ik, is dat nu luiheid? Bon, wat. Dus ik begrijp nu de situatie wel, maar ik ga mijn manier van schrijven toch niet veranderen.
0: Maar voor alle duidelijkheid, ik ga dus nog eens herhalen, ik ben voor leestekens. Hè. Die is soort,
1: het is een persoonlijke vete dan.
0: Het is, dat ik jou...
1: als ik dat stuur, dan is het agressief.
0: Weet je wat, vanaf nu zal ik overal een punt achter zetten en als ik het niet weet, dan zal ik gewoon eens bellen. Wat denk je daarvan?
1: Dat is nog beter.
0: Dat is een nog beter idee.
1: Merci, Kim, bye-bye.
3: Oké.
0: Voilà, Ronan Keating punt met Life's a Rollercoaster punt. Nee, we hebben allemaal wel een punt. En iedereen doet toch gewoon wat hij zelf wil. Maar leestekens zijn zeer belangrijk.
1: Maar ik ben nooit boos op jou, hoor.

0: Sander, kunnen hier nog een liedje draaien? Want ik moet eigenlijk passen.
1: Ah, wel, ik zal er zo meteen twee draaien. TLC met No Scrubs en Tiffany met I Think We're Alone. Ja, moet je pipi doen?
0: Ja. Maar weet je wat ik ga doen? Hè? Ik ga nu al vragen, de mensen die willen meedoen met Veronique de Mok, dat ze nu al het berichtje Mok sturen. Dan als ik terug ben van het toilet, dan kunnen we spelen.
1: Vertrek jij ondertussen al? Dus inderdaad, wil je meespelen met beroemd in 30 seconden? Zometeen stuur dan nu het woordje Mok. En hopelijk is Veronique de Kok terug van het toilet na Tiffany en TLC. Ze vindt haar patch niet, dus dat is ook moeilijk op dit moment. Ja, ik ga haar eventjes helpen en dan horen we elkaar zo meteen terug. Wat wil jij dus meesturen? 3 letters in onze app.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat blieft?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for Life.
3: Win for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Zeg, schat.
5: Ja?
4: Waar is die staanlamp naartoe?
5: Ah, die is kapot gegaan.
4: Oei, en onze relax?
5: Ook kapot.
4: Ook kapot.
5: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
4: Ja.
5: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
4: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
5: Nee. 1 adres.
4: Oh.
6: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
4: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen. Oh.
7: Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
8: Muurprotect.
6: De finale van de UEFA Europa League. Houdt het Aston Villa van Tielemans en Onana stand tegen Freiburg? Of maken de Duitsers na Genk opnieuw Belgische slachtoffers? De strijd om de beker van Europa. Met Freiburg Aston Villa vanavond om 8:30 live op Play.
9: Goedemorgen, Bokkie de Rapper hier in deze jingle. En als ik ooit 's morgens wakker geraak, dan luister ik naar Stalp met

0: TLC en No Scrubs met Fine Young Cannibals. And She Drives Me Crazy.
1: Beroemd in 30 seconden.
2: Goedemorgen, het is 7:30. Tijd om weer te spelen voor zo'n Veronique de Mok. Hè. Ik ga een team vormen vandaag met Pieter. Pieter uit Deinzen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Veronique Sander.
2: Ja, hey, zeg Pieter, vandaag een spannende dag voor uw dochter, hè?
3: Ja, dat klopt. Het is zwemles deze middag.
2: Maar haar eerste lesje ook, hè? Haar eerste, hè?
3: Ja, en ze is mee aan het luisteren en aan het kijken thuis, denk ik.
2: Dat is zo plezant om te doen. Hoe heet je dochter?
3: Romani.
2: Wauw, Romani. Dat stond ook op mijn lijst trouwens, mijn naam.
0: En hoe oud is ze, Pieter? Hoe oud is ze?
3: Ze is iets na vier. Een beetje vier na vier.
2: Vier en een beetje. Oh, fantastisch, hè? Oh, Romani, dat gaat hij fantastisch goed vinden, hè? Oh, dat is zo leuk, dat is wel.
3: Ik hoop dat ik ga winnen, want ik drink nu uit een bekertje van haar mijn koffie onderweg naar het werk.
0: En ze zal dat toch graag
2: dan
0: terug willen.
2: Dan moet je die beker maar teruggeven. Wij gaan spelen voor zo'n Veronique de Mok. We gaan spelen. 30 seconden, die zijn van jou. En je hebt die tijd nodig om 3 correcte namen te raden. Ik ga ze omschrijven en we gaan er meteen aan beginnen. Engelse toneelschrijver die Romeo en Juliet en Hamlet heeft geschreven. To be or not to be. Is van?
3: Ja.
2: Ja. Dan Belgische DJ en producer uit Limburg. Van Milk Inc.
3: Reggie.
2: Ja, Reggie Pengsten. En dan Belgische actrice, presenteert ook De Ideale Wereld, Tegen de Sterren Op. Ze is samen met Jan Eelen, hoe heet ze?
3: Pas.
2: Pas, Ella Leijers. Dan Britse artiest, Ziggy Dark Stardust, Live on Mars, Heroes, mode-icoon. Snel.
0: David.
2: Oh, David wie?
3: Geen idee.
2: Geen idee, dat was David Bowie. Ah, oh, dat is jammer. We gaan dat zien als een generale repetitie. Ik vind dat niet erg. Jij gaat gewoon volgende keer terug meedoen en dan maak je meer kans. Je weet nu hoe het werkt, hè?
3: Dat is goed.
2: Voilà.
3: Dus ook vanmiddag meer succes.
2: Ja, inderdaad. Zie dat ze zeker haar kopje bovenuit. Salutjes, hè?
3: Ja, dat is een beetje stress. Dag.
1: Wil jij ook kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee.

0: Goedemorgen, 8:30 ondertussen. En onze Bart van Langenhoven is er komen bijstaan voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Samen met 40 pro-Palestijnse actievoerders die op dit moment een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, ze trokken vanmorgen ook naar het rectoraat en daar zetten ze tenten op en spoten ze graffiti op de muren. De studenten eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Gentse politie houdt alles in de gaten, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest duurt daar toch al 5 weken. Bestuurder van 17 die vrijdag met een auto crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. Die weet dus ook nog niet of hij onder invloed was. Ook de omstandigheden blijven onduidelijk. En de politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash stierf een jongen van 16, 4 anderen raakten gewond. En de Chinese president Xi Jinping ontving vanmorgen zijn Russische collega Poetin in Peking. Vorige week nog poseerde de Chinese leider naast de Amerikaanse president Trump. Xi en Poetin bespreken onder meer dat Amerikaans bezoek en ook de oorlog in het Midden-Oosten.
2: Het weer met Erwin Franks.
3: Nog even volhouden, er is licht op het eind van deze wisselvallige tunnel. Vanmorgen en vanmiddag ontstaan wel nog enkele buitjes. Die worden afgewisseld door zon en wolken. Maar naarmate de dag vordert, duren de droge momenten alsmaar langer. En niet onbelangrijk, het wordt vanmiddag al wat warmer tot 18 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon. En dat is meteen de aanzet voor een fantastisch warm en zonnig weekend bij temperaturen tot 25 graden en meer.
4: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
5: Goedemorgen, Veronique. Dit is Jaap van der Wal hier. Het is echt fantastisch om jou zo vroeg op de radio te horen. Het is wel echt heel vroeg, maar toch fantastisch.

0: Goedemorgen, welkom bij ons clubje hier bij Nostalgie. Zeg, gisteren de Verofol, want het is zometeen weer Verofol, we gaan weer bellen. Bij wie zat hij gisteren? Want ik heb niet kunnen luisteren.
1: Ja, jij was aan het werk natuurlijk. Ja? Hij zat bij Francesco Plankaert.
0: Ah, natuurlijk. We kwamen van...
1: Eddie Plankaert.
0: Ja, heel de familie.
1: Stefanie,
0: Eddie. Stefanie ook al gehad, hè?
1: Francesco.
0: Gaan we dan het rijtje af, denk je?
1: Geen idee. Hij vertelde trouwens gisteren dat hij ook wel eens in de jury van een misverkiezing wil zitten, Francesco Plankaert.
0: Oké, okay. Ja, dat kan ik niet regelen.
1: Dus ze mogen hem altijd bellen, natuurlijk.
0: Maar dat snap ik.
1: Aan wie heeft Francesco hem doorgegeven, dat horen we zo meteen.
0: Yes.
1: Om 9:15 naast Sinéad O'Connor en Matthew Wilder met Break My Stride.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: In promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
5: De volgende patiënt alstublieft.
6: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
7: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
8: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
7: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws.
8: Uh-huh.
7: Thuis.
8: Oké. Okay.
5: Ja, maar we willen slim kiezen.
8: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
5: Ah ja?
7: Waarom?
8: Ah, maar krijg ruimte op.
5: Opruiming?
8: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
9: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
10: Hoi, Ellie Kalleboud hier van de Verhulstjes. Niets leuker dan wakker worden met nostalgie. Goed.

0: begin dan maar.
1: Dag Rosiekje, goedemorgen.
0: Hier. Of niet, ja.
1: Ja, natuurlijk dat, natuurlijk dat. Hoe is het?
0: Goed.
1: Goed. Zijn al gekomen van Antwerpen proefd van afgelopen weekend?
0: Na zo'n paar dagen wel, hè. Ik moet wel zeggen, ik voel dan toch wel dat ik 55 jaar ben geworden.
1: Ik ken dat. Dat moet een paar dagen van bekomen, hè. Maar het was wel heel geslaagd, denk ik, hè, bij jou. Ik heb daar beelden gezien op jouw Instagram. Amai, het zag er lekker uit.
0: Het was eigenlijk een zeer goede opkomst, naargelang het weer, naargelang ook de werken die dat er waren. Dus de mensen konden niet zo makkelijk parkeren. Ik was enorm onder de indruk ook van de kwaliteit van het eten. Ik moet zeggen, heerlijke gerechten van verschillende mensen. Iedereen had echt zijn best gedaan. Mm-hmm. En dat merkte je ook wel. En ik heb toch wel gezien dat de prijzen toch ook wel nog te doen waren. En ja, vond ik eigenlijk wel leuk.
1: En wel, maar dat is daarom dat iedereen komt, hè. Al die topchefs, al dat lekker eten en toch aan betaalbare prijzen. Dat is leuk, hè?
2: Roger, voor jou is eten natuurlijk werk. Kan je daar ook dan nog echt van genieten als een gewone restaurantganger van lekker eten? Of blijft het altijd een beetje werken voor jou?
0: Wow, het blijft natuurlijk altijd wel een beetje werken als je er rondloopt, maar ik geniet wel. Hoor. En ik kan genieten van de simpele dingen. Lekkere spijrips, stuk suiker, ook de zalm. En ik ben zelf eens gaan kijken, ook naar het Aandagplein, waar dat er de battles waren van chefs onder elkaar. Dat was ook superleuk om te zien. Mm. Nee, ik vond het echt een geslaagde Antwerpen proef. En wij stonden er dan zelf ook voor de eerste keer met onze eigen foodtruck. Dus dat was natuurlijk ook superleuk.
1: Zeg, wat staat er niet op de planning? Want je hebt natuurlijk het restaurant, natuurlijk, het gebaar heb je niet meer. Hoe vul jij je dagen nu nog? Buiten het lesgeven, dat weet ik.
0: Ja, maar het is misschien een hele leuke om een keertje heel veel misverstanden uit de wereld te helpen.
1: Vertel, dat is
0: vooral dat het gebaar is terug open, maar niet meer onder de naam het gebaar, maar het is eigenlijk Afternoon Botaniek bij Roger van Damme. Mm-hmm. En wat is het? De high tea van het hotel, die is verhuisd naar het oude gebaar.
1: Okay. Dus
0: ik ben daar eigenlijk regelmatig, ben ik daar nog wel te zien. Dus voor mij is het eigenlijk een beetje terug thuiskomen. Er was te weinig plaats in het hotel om iedere middag alle mensen te kunnen helpen. En vandaar is dat nu in de nieuwe plek. Okay. Maar ik ben nog met zo'n andere bezig, Veronique. Het is hartstikke druk, dus ik ben super blij.
1: Zeg, en op tv, gaan we je op tv nog eens zien met iets? In de Masked Singer of zo? Moet je geen pak gaan passen?
2: Hij begint al te lachen. Hè?
0: Ik begin te lachen omdat het heel toevallig is, omdat er gisteren toevallig een paar gesprekken waren. Dus maar ik ga nog niks zeggen. Er
1: komen uiteraard mag je weer niks zeggen. Dat is zo weer typisch, hè? Ja, typisch. Ja.
0: Nee, maar ja, weet je, ik ben wel iemand die direct iets zegt, maar het moet wel eerst rond zijn. Dus we moeten eerst nog wat sponsors vinden om het allemaal goed voor elkaar te krijgen. Maar als dat lukt, dan gaan de mensen misschien volgend jaar terugzien.
1: Ik kan al niet wachten. Ik kijk er al naar uit. Maar je moet het wel laten weten dan, hè, als het zover is.
0: Natuurlijk, Veronique.
1: Oké. Ik zal er zeker zijn.
2: Heppakee.
1: Ja, maar Sander ook, wij zijn echte Bourgondiërs. Wij genieten ervan. Dikke kussen, Roger. Bye-bye.
0: Groetjes.
3: Doei. Wie komt de Verofoon terecht? Je hoort het morgen om 9:15.

0: Nou ja, en een beautiful day gaat het worden, denk ik. Want de regen, daar kunnen we afscheid van nemen vandaag.
1: Het zijn de laatste druppeltjes.
0: Oh, echt waar.
1: Het is wel een goed vooruitzicht, hè? Terug zomertemperaturen.
0: Ja, en 30 graden tegen het weekend.
1: Heb jij leuke plannen dit weekend?
0: Ja, ik heb wel leuke plannen. Ik ga zaterdag echt genieten van het hele goede weer. Oh. En een plonske doen hier
1: leuk.
0: Vandaag.
1: Leuk.
0: Tof, hè?
1: Maar ja, natuurlijk, jij moet eerst nog die goede muziek op ons afvuren. Hè?
0: Ja, op de radio is het altijd a beautiful day. Zon of geen zon. Het zijn de laatste uurtjes zonder. Dus ik heb echt een geweldige playlist. En die begint meteen met dit.
2: Zometeen bij Nostalgie.
0: Dat was 100 jaar geleden, hè, voor Madonna. Zoiets toch. In Venetië zong ze dat toen in de videoclip Like a Virgin.
3: Lenen bij Leemans.
4: Zeg Suzy, nou zijn ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
5: Allee, Harry.
4: Wat?
5: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
4: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
3: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
4: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
3: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Justin, time to happen.
7: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 2 minuten voor 9 het nieuws met Bart van Langenhoven. Hij heeft nieuws over Freddy Horion.
10: Ja, ons land betaalt die seriemoordenaar al bijna 740.000 aan dwangsommen. Omdat hij nog altijd in de gevangenis zit en daar komt elke dag 1000 euro bij. Horion probeert al 20 jaar vrij te komen en trok daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die oordeelde dat onze justitie hem onmenselijk behandelt. Welke oplossing er nu moet komen, daarover beslist de strafuitvoeringsrechtbank binnenkort. Horion vermoordde in juni 1979 samen met zijn compaan Roland Fenuy 5 mensen. In Sint-Amandsberg bij Gent beter. Ze kregen daarvoor ook levenslang. Zo'n 40 pro-Palestijnse actievoerders die een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, trokken vanmorgen naar het rectoraat. Daar zetten ze ook tenten op en spoten ze graffiti op de muren. De studenten, gekleed in wit overal en gemaskerd, eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De Gentse politie houdt alles in de gaten, maar grijpt voorlopig niet in. Protest in Gent duurt daar toch al 5 weken. En de Chinese president Xi Jinping ontving vanmorgen zijn Russische collega Poetin in Peking. Vorige week poseerde die Chinese leider nog naast de Amerikaanse president Trump. Xi en Poetin bespreken onder meer dat Amerikaans bezoek en de oorlog ook in het Midden-Oosten. Poetin prees de sterke en positieve dynamiek tussen Rusland en China en de samenwerking ook. En hij nodigde Xi uit om volgend jaar naar Moskou te komen.
2: Nostalgie weer.
10: Bewolkt met buien. Deze namiddag wordt het droger vanuit het westen met opklaringen en 19 graden. Aan zee waait een stevige wind. Morgen start bewolkt. Daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig en aangenaam zomerweer met maxima van 20 graden aan zee tot zelfs 30 in de Kempen op dinsdag. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
3: music.
2: We are
3: Nostalgie.
2: Hits at work.
3: Alexandra Potvin.
0: Met inderdaad de laatste regendruppels. Vanaf morgen is de zon er weer. En we hebben dat allemaal maar zo nodig. De muziek is hier altijd even goed. De Randy Run. Eerst

woensdag voormiddag. En we zijn op weg naar de helft van de werkweek. Over enkele uurtjes is het zover. Ik heb hits voor je meegebracht met de power van een dubbele espresso. Of een stevig gembershotje, als je dat liever hebt. Zoals deze Anastasia. Ik dacht haar te spotten in Barbados samen met Natalia en nog een hoop andere vrienden. Als ik goed gekeken heb natuurlijk op de Insta van Natalia. Met deze leerden we haar kennen in 2000. I'm out of love.

0: studiogroep. Ze hebben nooit echt zo opgetreden als groep. Maar bijzonder goede studiomuzikanten, de Alan Parsons Project en Don't Answer Me bij Nostalgie. Vanochtend hadden Veronique en Sander het over speciale biersoorten. Echt wel met heel bijzondere smaakjes. Ik zie hier ook nog een foto binnenkomen van Patrick Roos. Jupiler appel. Met appelsmaak. Dat zou ik nu nog durven drinken, want ik ben ook geen bierdrinker. Maar ik drink wel heel graag appelsap. Zometeen een... Even kijken, de Dire Straits met The Walk of Life. En ook Janet Jackson komt eraan met een van haar toffe singles.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
1: En
5: Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar.
5: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Ziet je dat, Mila?
9: Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
10: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
9: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
10: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
9: Nee.
10: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
9: Ja, zoiets.
10: Je weet het niet, mama.
11: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
12: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
13: Zalig.
14: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's, dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.

Ze is ook net 60 geworden en het werd afgelopen weekend uitbundig gevierd tijdens een groot feest met vrienden, familie en heel veel felicitaties van onder meer Kylie Minogue, zag ik, en Naomi Campbell. Dit is Janet Jackson bij Nostalgie met Together Again. En Erna Tijvaart stuurt in de app: blij dat de zon erdoor komt, maar ook heel blij dat het geregend heeft voor al diegenen die een tuin hebben. Ja, klopt. Zolang het maar in evenwicht blijft natuurlijk. En dan kunnen we weer binnenkort mooie herinneringen schrijven over feestjes op het terras en in de tuin. Memories, Maroon 5.

0: Xanadu. Op 380 trouwens. Vorige week in de Amazing Top 1000 hele lijst kan je nog vinden op onze website. Nostalgie.be. Het is al woensdag voormiddag. Dan mogen we ook al wel eens een disco-nummertje spelen, denk ik. Ik heb een 80s disco-cover van een hit uit de 60s. Elton John zingt ook een van zijn mooiste ballads. En vanochtend ging het dus over bier. Veronique is geen bierdrinker, maar ik heb haar nu toch wel betrapt op een zeer vreemde gewoonte van vroeger.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Weet je wat wij vroeger thuis deden? Met een blikje bier. Wij kapten dat in plaats van water op de stenen in de sauna, kapten wij een blikje bier daarop. Die geur is fantastisch.
3: Dat klinkt echt als de meest marginale vrijgezellen die je ooit hebt gehoord.
2: Bangelijk goed. Voor uw huid, uw haar, het is wauw.
1: Luister ook morgen naar...
4: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf 6 uur bij...
4: Nostalgie.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Leuke video!
5: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.
10: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat. Altijd
12: voordelig. Ik kan niet werken vandaag.
13: Maar hoezo?
12: Sorry, maar het is WK.
14: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
16: Oei, wacht ze.
17: Rustig, ze gaan
16: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
17: Geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
15: Prima, prettige avond.
16: Mooi, ik had dat wel gevonden.
17: Ja, zeker dat.
18: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
19: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
20: Relax. Het
19: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
21: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Het maakt even niet uit. Want bij Tuin Sinterklaas in Edegem zijn we tot en met 27 mei 7 dagen op 7 open. Je bent dus elke dag van de week hartelijk welkom. 7 op 7 tot en met 27 mei.
22: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keuze in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
21: Tuin Sinterklaas in Edegem. Nu 7 dagen op 7.
23: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
24: Set work.
25: Alexandra Potvin.

Ah, ik vind het geweldig, deze discoversie. Begin jaren 80, Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off Of You. En het lijkt alsof heel veel mensen dat ook hebben nu met het weerbericht. Je kan het bijna niet geloven. Hè? Joyce heeft ook het weerbericht doorgestuurd en zegt dat in combinatie met de goede muziek van Nostalgie. Ik word daar blij van. En we gaan morgen naar 23 graden en dan gaat dat klimmen tot 30 graden in het weekend. En ook daarna nog. Dat gaat zo bijna voelen als in het vliegtuig stappen en dan een paar uur later op je bestemming aankomen in de zon. Laat maar komen. En nu uit Jamaica. Daar schijnt de zon ook. Shaggy.

Bananarama, ik had het daarnet over warm weer en zon en met vakantie gaan en het vliegtuig nemen. En Mark de Ruijzer reageert en die zegt van, ja, het wordt warm, maar in het vliegtuig stappen. Nee, ik ben bang van vliegen. Ik blijf liever rond mijn kerktoren. Ja, dat mag jij natuurlijk, Mark, maar... Allee, kijk, je moet toch het een en ander zien van de wereld, hè? Met de trein misschien. Kan je ook op reis gaan. Schijnt zelfs heel erg leuk te zijn. Er is Soul Asylum.

0: Ik denk dat ik één keer met de trein op reis ben geweest toen ik 14 was of zo. Met de ziekenkas, weet je wel? Een heel toffe reis was dat. Maar dat schijnt wel tof te zijn, met de trein op reis gaan. Als jij dat al gedaan hebt, of je doet dat vaker, mag je altijd laten weten in de Nostalgie-app.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Passeert Chris Rea nog eens met een van die geweldige hits. Komt eraan na het nieuws. I Can Hear Your Heartbeat.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks. Dat kan tellen.
3: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 2:40. Het nieuws met Bart van Langehoven. En de geluidsoverlast hindert blijkbaar de inwoners van Zaventem.
5: Ja, al maar meer mensen klagen dus over enorm veel lawaai in de buurt van de luchthaven. Ze noemen de situatie onleefbaar en onhoudbaar en wijzen naar de vliegroutes die sinds afgelopen zomer veranderd zijn. Daardoor vliegen die toestellen vaker over woonwijken. Volgens minister Krukke bestelde nu een studie om die overlast rond de luchthaven van Zaventem nog maar eens in kaart te brengen. Brusselse regering dreigt met juridische stappen als er op korte termijn niets verandert. Zo'n 40 pro-Palestijnse actievoerders blijven nu ook het rectoraat van de Universiteit van Gent bezetten. Sinds vanmorgen is dat. Ze hebben er tenten opgezet en spoten ook graffiti op muren. Studenten zijn gekleed in witte overalls en gemaskerd en eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De Gentse politie houdt alles in de gaten, maar grijpt voorlopig niet in. Protest daar in Gent duurt intussen nu al 5 weken. En in de plantentuin van Meissen staat binnenkort een echte babyreuze aronskelk in bloei. En dat is er voor het eerst eentje van eigen kweek daar in Meissen. Plantje deed er 9 jaar over om te groeien. De reuze aronskelk is berucht om zijn spectaculaire maar kortstondige bloei. En de geur die wat weggeeft van ja, bedorven vis. Plant bloeit zelden dus en dan ook maar 72 uur. Als je het dus wil meemaken, dan best de sociale media van de plantentuin in Meissen in de gaten houden.
4: Ja, daar wordt voor aangeschoven, ja, voor die aronskelk, voor een stinkende bloei. Zeg. Ongelooflijk. Ja.
6: Nostalgie weer.
4: Nee, ik hou van bloemen voor alle duidelijkheid. En zeker zo'n speciale bloemen.
5: Deze namiddag klaart het op vanuit het westen bij 19 graden. Aan zee waait wel een stevige wind. Morgen begint dan bewolkt. Daarna klaart het op en blijft het ook droog morgen bij zo'n 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig zomerweer met aangename maxima van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen op dinsdag is dat. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
1: Alexandra Potvin.

van Backstreet Boys. En je hoorde het daarnet bij ons in het nieuws van de babyreus Aaron Skellek die in bloei staat en binnenkort. Dus je kan er naar gaan kijken in de plantentuin van Meissen. Die staat ook berucht om de toch wel zeer speciale geur die blijkbaar wat weggeeft van bedorven vis. Maar ik lees hier in de Nostalgie-app dat die geur blijkbaar nogal wat wel meevalt. Dus in de gaten houden, Instagram van de plantentuin van Meissen. En dan kan jij er binnenkort misschien ook wel naartoe. Ik heb voor jou twee energiebommetjes. Zometeen de Pointer Sisters of Monsters and Men. Het is een groep uit IJsland. En met die hey erin kregen ze de halve wereld aan het meezingen in 2012. Ja, deze dus. Deden we vorige week ook in de Meezing Top 1000. En gaan we nu nog eens doen. Dit is Little Talks.

0: feestje en nog altijd succes gegarandeerd. Alle leeftijden op de dansvloer. Pointer Sisters bij Nostalgie. Op woensdag voormiddag met straks ook de eerste en grootste hit natuurlijk van een artiest. Het is vandaag echt een hele grote die ook nog eens jarig is. En als je over enkele minuten zin krijgt in zon, een terrasje, dat terrasje waar we naar verlangen, en iemand die misschien heel dicht komt dansen, dan zou dat wel aan Enrique Iglesias kunnen liggen. We laten het gewoon gebeuren, jij en ik samen. Bailamos. Ideaal, hè, vanaf morgen. Eindelijk dat terrasjes weer.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: De volgende patiënt, alstublieft.
4: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
5: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè?
6: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
5: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
6: Oké.
3: Ja, maar we willen slim kiezen.
6: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
3: Ah ja?
5: Waarom?
6: Ah, maar kreeg ruimte op.
3: Opruiming?
6: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
7: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
8: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: Allee, jongen, wat is dat?
7: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
2: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.

0: En die waren heel speciaal. Bette Davis Eyes. Kim Carnes, er is iets met Men Eyes trouwens. Ik ben een beetje ontstoken al een paar dagen. Ik weet echt niet wat het is. Zijn het nog de graspollen of zo? In de gaten houden, hè. Vanochtend sta op met Veronique de Kok. En Veronique en Sander die hadden weer een discussie. Want gisteren kreeg Sander een bericht, een WhatsApp-bericht van Veronique dat eindigde met een punt. En Sander dacht daardoor dat Veronique boos was. Maar dat blijkt dus echt wel een soort van generatiedingetje te zijn.
1: Oké, punt. Dat is algemeen Nederlands, lijkt mij. Ik maak al mijn zinnen zo af. Er is toch niks fout aan?
2: Maar dat is nu toch het meest passief-agressieve dat er is op de wereld?
1: Excuse me?
2: Een punt achter een zin.
1: Als je, maar jij zwanst.
2: Als iemand iets vraagt en die antwoordt met oké, punt, of ik zal het doen, punt, dan denk ik, oei, ik heb iets fout gedaan.
1: Nog eens een zot. Oké, punt. Dikke duim naar boven.
2: Het is heel agressief. Heel raar.
0: Ja, het is dus echt wel een generatiedingetje. Ik zet ook geen leestekens of punten in WhatsApp berichten. Ik heb dat vroeger nog wel gedaan. Dat was een gewoonte nog van mail sturen, want in een mail doe je dat wel natuurlijk. Maar WhatsApp-berichten die worden sowieso vaak verkeerd geïnterpreteerd. Echt, ik ondervind het elke week, elke dag eigenlijk bijna. Omdat er geen intonatie is. En zeker nu de emoticons ook passé zijn, dan wordt dat nog moeilijker natuurlijk. Belangrijkste is wel dat het verstand is ook opgeklaard. En het misverstand ook. En Veronique en Sander die staan morgenochtend weer vrolijk in de studio hier bij Nostalgie. Tonight.

0: Ja, crazy, maar op de goede manier. Het is ook de artiest die je vandaag hoort in de eerste en grootste hit. Het is een hele getalenteerde zangeres en actrice die haar heel aan leven zegt wat ze denkt, zonder ooit wakker te liggen van wat anderen daarvan vinden. En ouder worden is ook niks voor haar. Ze wordt 80 vandaag. Dat gaat dus pikken. En ze kent zelfs Gert Verhulst.
1: You guys have a really big star that has a TV show. Hurt Verhulst. What?
2: Gert Verhulst.
1: So, Hurt Verhulst?
0: Yeah. Kent dus Gert Verhulst. Ongelooflijk. Terug naar haar doorbraak. Naar Daryl Hall, John Oates en de Spice Girls.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar hoezo?
8: Sorry, maar het is WK.
10: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
11: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
12: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
11: Ook open op zondagnamiddag.
13: Studeren, dat is blokken, stressen en doorzetten. En soms helpt één stem meer dan vele uren achter de boeken. Steun je student met een persoonlijk audioberichtje in de Nostalgie-app.
14: Hoor je jouw bericht in Chance Muziekcafé?
13: Dan wint je student een snackbuis van Koruit.
15: Moest snakken een vak zijn, zal het 20 op 20. Maar gelukkig zijn jij al voorzien van een grote voorraad snacks. Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Koolruid.
16: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
17: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotec.be.
18: Muurprotec. We are music.
19: Hits at work.
20: Alexandra Potvin.

0: goud bij de lekkere koekjes van onze stagiair Rocky. Het is de laatste dag vandaag. Hij heeft super lekkere koekjes gebakken. Man Eater van Daryl Hall en John Oates. Cher wordt 80 vandaag. Het is een iconische popster, een mode-icoon op haar eigen manier toch? En een filmster, ook met heel veel attitude. Ouder worden, ze heeft er niks mee. Dat heeft ze al regelmatig duidelijk gemaakt trouwens in interviews. Ook toen Oprah Winfrey het haar vroeg, enkele jaren geleden.
1: How do you feel though about getting older?
2: I think it sucks.
0: Ik kan daar honderden keren naar kijken. Echt waar, hilarisch. Het is trouwens een interview samen met Tina Turner. Die twee samen, dat geeft ze vonken en vuur natuurlijk. 80 dus vandaag. En ze blijft feesten en plannen alsof ze, ja, 25 is eigenlijk. Misschien zit haar vriend van 40 jaar jonger daar ook voor iets tussen zou wel kunnen. Voor haar eerste hit moet ik echt heel ver teruggaan. Het begon natuurlijk allemaal met Sonny, toen ze nog maar 19 was. Dat was in 1965. Ze ontmoette Sonny Bono begin jaren 60 in L.A. Werkte toen nog in een kapsalon, Cher. En hij was ouder, zat al in de muziekwereld. En geloofde meteen in haar aparte en lage stem. En eerst waren ze gewoon vrienden, daarna een koppel. De rest van het verhaal kennen we, dat niet zo fraai is geëindigd natuurlijk. Maar ze werden wel een van de meest iconische duo's uit de popgeschiedenis. En die eerste hit speel ik nu natuurlijk samen met Sonny. Nog maar 19 toen ze deze scoorde. Haar grote doorbraak. I Got You, Babe.

Happy birthday, Cher. 80 vandaag. En dit was haar eerste hit. Samen met Sonny, I Got You, Babe. En daarom gaan we het vandaag ook eens een beetje anders doen. Sean en Linke die krijgen de eer om haar grootste hit te spelen straks ergens tussen 3 en 6. Ze gaan daar ook iets heel speciaals mee doen. Maar Marcia heeft natuurlijk ook nog een hit nodig van Cher. Die gaat ze spelen rond 1:15. Jij gaat mee mogen bepalen welke dat wordt, want over een uur zet ik 2 hits tegenover elkaar van Cher, waarvoor jij dan mag stemmen in de Nostalgie-app. En nu naar de eerste hit van Texas.

niet vergeten vanaf vandaag op Netflix de docu over het leven van Kylie Minogue. Kylie, dat is de naam. Heel simpel. Spinning around bij nostalgie, ondertussen al bijna 11 uur geworden. En cocktails en pintjes en zo, kan ook zonder alcohol trouwens. Dat is voor straks tussen 3 en 6 in het muziekcafé. Maar ik heb toch al een voorproevertje met de Beach Boys.

0: cocktails shaken. Ik kijk er wel eens graag naar. Dit komt natuurlijk uit de film Cocktail. Het is toch een vak apart. Onze nieuwslezer Bart kijkt bedenkelijk. Beach Boys.
1: Straks bij Nostalgie. We are
0: young. Nog eens het slagveld in samen met Pat Benatar en Love is a Battlefield.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Oh, zoveel video!
3: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 9. Tijd voor het nieuws met Bart natuurlijk.
6: Er komt een lespakket rond roken en vapen.
0: Dat vind ik positief.
6: Ja, onze middelbare scholen krijgen daar gratis toegang toe. En je kan dan aan de leerlingen vertellen wat de gevaren en de risico's zijn van dat roken en vapen. Want veel van die tieners schatten de gevolgen niet altijd juist in. Zo'n 5 scholen hebben het lespakket succesvol getest. Leerlingen die de lessen volgden kregen ook minder zin om te beginnen roken of vapen. En ze hadden ook een realistischer beeld van wie van hun leeftijdsgenoten zich wel lieten verleiden. De lessen zijn gericht op het tweede en derde middelbaar. Dat is de leeftijd waarop veel jongeren voor het eerst roken of vapen. Het duurt vaak lang voor nieuwe medicijnen op de markt komen. Patiënten wachten bij ons gemiddeld 1,5 jaar op die geneesmiddelen, blijkt uit een analyse van de farmasector zelf. Komt vooral omdat overheden en farmabedrijven vaak lang onderhandelen over de terugbetaling van die medicijnen. En soms beslissen bedrijven om ook zelf om die medicijnen niet te lanceren, omdat ze er niet genoeg aan verdienen. Al maar meer mensen die in de buurt van de luchthaven van Zaventem wonen klagen dus over enorm veel lawaai. Ze noemen die situatie onleefbaar, onhoudbaar en wijzen naar de vliegroutes die sinds afgelopen zomer veranderd zijn. Daardoor vliegen die toestellen vaker over woonwijken. Bevoegd minister Krukke bestelde nu een studie om die overlast rond de luchthaven van Zaventem in kaart te brengen. De Brusselse regering dreigt ook met juridische stappen als er op korte termijn niets verandert.
1: Nostalgie weer.
6: Deze namiddag klaart het op vanuit het westen bij 19 graden. Aan zee waait een stevige wind nog altijd. Morgen start bewolkt, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig zomerweer. Maxima van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
2: Alexandra Potvin.
0: En vanaf straks weer met veel plezier naar buiten. George Michael zingt erover Outside. Eerst nog Pat Benatar. Hey.

Let's go outside. Kijk jij er ook zo naar uit. George Michael. Het is vandaag, 20 mei, Internationale Dag van de Bijtjes. World Bee Day. Die zijn zo belangrijk, bijtjes, omdat ze zorgen voor de bestuiving van planten, van bloemen, van groenten en fruit. Dus zonder bijen veel minder lekkere, gezonde dingen op ons bord. We hebben ze brood nodig, dus laat ze alsjeblieft leven. Niet op kloppen, laat ze leven. Die schattige en belangrijke bijtjes. Ik heb er de afgelopen week trouwens geen enkele gezien. Ze zaten ongetwijfeld verstopt met dat vreselijk natte weer. Ik zou ook in mijn nest blijven, eerlijk gezegd. We gaan ze wel zien verschijnen vanaf morgen als de zon er is. Zeker en vast. David Bowie met China Girl. Na deze zonnige, dat is Shakira. Whenever.

0: 1983, grote comeback voor David Bowie. Dankzij Nile Rodgers van Chic. En ook deze China Girl werd een hit. Ik had het daarnet over de bijtjes. Het is vandaag de internationale dag van de bijen. En Luke Rippes die stuurt in de app. Ik vraag me af of er nog wel meikevers zijn. Het is lang geleden dat ik er nog geen gezien heb. Maar wel Luke nu het zegt. Ik heb er dit jaar ook heel weinig gezien. Kan natuurlijk ook aan het koude en natte weer gelegen hebben. Maar weet jij het? Ik smijt het gewoon even in ons clubje. In ons toffe clubje hier bij Nostalgie. Of jij nog meikevers hebt gespot. En dan naar de ondernemers. Dankzij Unizo leren we die elke dag hier kennen in Hits at Work. Ze kiezen vaak voor lokaal en komen heel origineel uit de hoek. Dat heb ik de afgelopen weken al gemerkt. Ik bel met Geert van een Gouden Haan. Dat is in Nijlen. En het heeft niks te maken met vlees of kip. Wel met een drankje, een likeurtje. Dat ik eerlijk gezegd super lekker vind. Ook samen met een koffietje. Je gaat het te weten komen. Zo meteen dan vertelt hij zijn verhaal. Na Whitney Houston en een ex-lief van de J. Giles Band die plots in een mannenblad verschijnt.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
5: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
8: Immoscoop!
7: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
7: Och, jongens.
9: Dat is wel een naald, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

0: En wij zullen altijd van Whitney houden, dat staat vast. I will always love you en Luc kan gerust zijn als het over de meikevers gaat. Zoveel berichtjes binnengekomen van de luisteraars. Er zijn er gespot, meikevers. Pascal komt regelmatig tegen als ruitenwasser. Martin zegt, ja, gisteren nog eentje gered en in de tuin geplaatst. Brian zegt, er zat er eentje op de brievenbus van mijn schoonmoeder. En zo gaat dat maar verder. Maar er zijn er wel duidelijk minder dan de andere jaren. Ligt waarschijnlijk aan dat slechte natte weer, hè? Dankjewel voor al jullie reacties. Nu iets anders.
1: We are music.
2: Nostalgie.
0: Ja, en van een klein winkeltje in Nijlen tot een erkend Vlaams streekproduct dat ondertussen in heel Vlaanderen verkocht wordt. Het is ambacht, smaak en een flinke scheut passie natuurlijk. Daar draait het om bij de Gouden Haan. Het is artisanale advocaat, alsjeblieft, in 22 smaken. Geert Dille van den Gouden Haan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jullie maken dus al meer dan 15 jaar artisanale advocaat volgens een heel traditioneel recept. Hoe is dat verhaal eigenlijk begonnen?
3: Ja, ik ben eigenlijk kok van opleiding en vroeger maakten wij alles zelf thuis. Onder andere ook die advocaat. Mm-hmm. En dan is er dus iemand een vraag geweest, dan wil je een potje verkopen en dan nog een potje. En dan meer en meer. En zo is dat gegroeid eigenlijk. Hè?
0: Ja, en heel erg gegroeid, want ondertussen is het zelfs officieel erkend als Vlaams streekproduct. Proficiat daarvoor.
3: Ja, dank je wel.
0: Wat betekent die erkenning voor jullie?
3: Ja, eigenlijk wel veel. Ik word eigenlijk echt meer bekender bij het grote publiek door die erkenning eigenlijk. Hè?
0: Ja.
3: Een soort van sterren voor een ambachtelijke maker. Hè? Zoals er in een restaurant zijn dat de sterren zo'n beetje... Ja. Een ambachtelijke producent. Ja.
0: Want blijkbaar komen de mensen ook speciaal kijken hoe jullie dat maken. Is het dan een andere manier van werken?
3: Ja, onder andere. Het is toch wel ambachtelijker. Het is kleiner. Hè. We hebben hier heel veel groepen mensen die komen kijken hoe dat we dat eigenlijk echt doen. Eigenlijk, hè.
0: Zeg maar 22 verschillende smaken. Geef eens wat voorbeelden. Zitten daar ook verrassende dingen tussen?
3: Ja, dat is wat unieke wat wij doen. Wij maken een heel aantal verschillende soorten. Hè. Niet enkel de gewone, met koffie bijvoorbeeld. Maar ook met chocolade, met bier. Met Gouden Carolus bier uit Mechelen. Rumrozijn, dronken kersen. Alleen heel gamma eigenlijk. Hè.
0: Ja, ja, ik vind dat zo lekker, advocaat. Ik heb dat geleerd van mijn mama. Die was er ook zot van. Ja. En ja, kan ook echt smaken. Ik vind als je zo in een restaurant of in een taverne... Een advocaatje krijgt bij koffie, dat zijn extra punten voor mij.
3: Ja, dat is een echt nostalgisch product, hè?
0: Ja, zeker en vast. Maar er is bij jullie nog veel meer dan alleen maar advocaat, Geert.
3: Ja, zeker. Dus buiten een advocaat maken wij nog een heel aantal zaken. Dus wij kopen en verwerken honingproducten. En dat gaat heel uitgebreid. Dat gaat van propolis, klassieke honing, een herbimel voor de keel, voor de luchtwegen, stuifmeel. Bij jou zelf alleen heel gamma. Maar ook bijvoorbeeld koffieturen die wij maken... bolletjes voor de keel, dus kruiden, bonbons, een aantal liqueuren, confituren, dat is eigenlijk een heel gamma eigenlijk.
0: Ja, ja, dus de drang is er wel om altijd weer nieuwe dingen nog uit te proberen.
3: Ja, maar het gamma is wel redelijk compleet. Er zijn nog altijd een paar kleine dingen, maar veel gaat er niet veranderen momenteel, denk ik. Ja.
0: En wat is jullie kracht, wat is de grootste kracht van de Gouden Haan in Nijlen?
3: Ja, het unieke, wij zijn echt helemaal uniek op de markt. Hè. Er is eigenlijk niemand die doet wat wij doen. En dat is wat speciaal, hè?
0: Ja. Ja, zeker en vast. En het is te koop in heel Vlaanderen. Je kan het ook bestellen, denk ik, via de website?
3: Ja, we hebben niet echt een webwinkel. We hebben wel een bestelformulier.
0: Ja.
3: Waar als nu een klant het echt niet kan vinden, naar ons kan mailen.
0: Ja, zeker en vast. Je vindt in ieder geval wel jullie gemakkelijk terug. In ieder geval, lekkere advocaat, speciaal liqueurtjes, potje confituur, allemaal ambachtelijk gemaakt. Je mag daar fier op zijn, Geert.
3: Ja, allee, goed, hè? Ja.
0: Doe zo verder en dank je wel voor dit toffe gesprekje.
3: Oké, salut.
2: Waarom lokaal winkelieren?
4: Omdat ik een goede band heb met mijn fietsenmaker.
2: Ah, daarom.
4: Waarom winkelier jij? Koop lokaal tijdens de winkelierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.
1: Nostalgie.
2: We are music.

0: Klaar voor een terrasje, dankzij Justin Timberlake. Ja, ik had het over advocaat daarnet met onze fijne ondernemer Geert. En ik krijg ook nog reactie. Lekker op een ijsje, advocaat. Ja, heel lekker. Wel altijd met mate natuurlijk, want er zit alcohol in. Mogen we niet vergeten. Het is niet gewoon een snoepje. Ik heb nog een tweede hit nodig van Cher. Ze wordt 80 vandaag. De grootste hit van Cher hoor je voor één keer straks bij Sean en Lenke in Sean's Muziekcafé. Dus zometeen ga ik twee van haar hits tegenover elkaar zetten. En jij mag dan beslissen welke Marcia gaat spelen rond 1:15. Dat gebeurt na de Blues Brothers en ook een heerlijke 90s dancehit van Duke.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
4: Uw mobiliteitsbudget?
3: Ja.
4: Laten we samen eens kijken.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: De finale van de UEFA Europa League houdt het Aston Villa van Tielemans en Onana stand tegen Freiburg. Of maken de Duitsers na Genk opnieuw Belgische slachtoffers? De strijd om de beker van Europa. Met Freiburg, Aston Villa, vanavond om 8:30 live op Play.
7: Hits at Work.
8: Alexandra Potvin.

Deze kon ik echt gebruiken, die van Duke. Nostalgie. Daar straks in de eerste en grootste hit, Cher. Ze wordt vandaag 80, toch wel echt een mijlpaal. En nog altijd ja, zo actief eigenlijk, ook op social media, ongelooflijk. En daarom extra veel Cher natuurlijk op Nostalgie vandaag. Straks ook bij Sean en Linke, die voor één keer haar grootste hit mogen spelen. Ze hebben daarvoor officieel toestemming gevraagd aan Marcia en mezelf, want ze zijn ook iets speciaals van plan met die grootste hit. Dus dan mag het voor één keer, maar we hebben dus nog wel een tweede hit nodig van Cher. Want Marcia wil er ook één spelen rond 1:15 en daarom mag jij weer beslissen. Ik heb er twee tegenover elkaar gezet, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ga je dan voor dit? Eind jaren 90 en kwam na die mega grote hit Believe natuurlijk, haar comeback. Strong Enough. Als je die wil, dan stuur je 1 of Strong Enough gewoon in de Nostalgie-app. Maar het kan ook dit worden uit de 80's. Ook een hele grote hit geweest voor Cher. If I Could Turn Back Time. Dus 1, Strong Enough, of 2, If I Could Turn Back Time. Ik lees het graag, ik zie het graag verschijnen in de Nostalgie-app. Jij beslist wat Marcia rond 1:15 speelt.

Niet goed. Welke van de twee hij moet kiezen? Ja, het is soms niet gemakkelijk. In ieder geval, het is voor haar 80ste verjaardag. En je kan nog blijven stemmen. 1, Strong Enough. Of 2, If I Could Turn Back Time. En Marcia speelt het nummer met de meeste stemmen rond 1:15. Dat wordt plezant. Ik heb nog Eurythmics en Aretha Franklin. Ja,

0: straks bij Nostalgie.
1: Een van de vele toppertjes uit onze Amazing 1000 dit jaar. Yes, Owner of Lonely Hearts. Ik zet hem klaar voor jou zometeen.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow! Harta,
5: harta! Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Cota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
8: Het is Toyota.
7: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: Zalig.
10: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
12: Leden bij Leeman.
13: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
14: Allee Harry.
13: Wat?
14: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
13: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
12: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 11:42. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. Vrouwtje de UGent onderneemt actie tegen de pro-Palestijnse actievoerders.
15: Ja, de Universiteit Gent eist dat de pro-Palestijnse actievoerders onmiddellijk uit de campus worden gezet. Het stapt daarvoor naar de rechtbank. Protest escaleert. Sinds vanmorgen bezetten de actievoerders ook het rectoraat. Ze hebben er tenten opgezet en spoten graffiti op de muren. Gisteren werden ook al verschillende campussen beklad met rode verf en pro-Palestijnse slogans. De politie heeft een procesverbaal opgesteld, maar grijpt voorlopig niet in. Leerkrachten in het middelbaar onderwijs krijgen binnenkort een nieuw lespakket van de KU Leuven over de gevaren van roken en vapen. Het moet jongeren helpen bewuster om te gaan met beelden die ze zien op sociale media, want ze zijn vaak niet bewust van de gevaren. In ons land heeft bijna 1/3 van de 12 tot 18-jarigen alleens gevaped. Het lespakket blijkt nu ook succesvol, want volgens de KU Leuven zijn jongeren na de lessen minder geneigd om te starten met roken of vapen. En het duurt vaak lang voor nieuwe medicijnen op de markt komen. Patiënten wachten bij ons gemiddeld 1,5 jaar op die geneesmiddelen. Dat blijkt uit een analyse van de farmasector. Het komt vooral omdat overheden en farmabedrijven vaak lang onderhandelen over de terugbetaling. En soms beslissen bedrijven ook zelf om hun medicijnen niet te lanceren, omdat ze er niet genoeg aan verdienen. De helft daarvan komt daardoor niet op onze markt.
2: Nostalgie weer.
15: Bewolkt met nog enkele buien. In de namiddag wordt het wel droger vanaf het westen met maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen en droog bij zachte maxima tot 23 graden. Vrijdag dan veel zon en zomers warm tot 27 graden. Ook het weekend nog heel zonnig tot zelfs 28 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
16: We
9: at work.
16: Marcia Boirodi.

the most beautiful girl in the world. Ik zie dat dit een genotsmomentje is voor Dennis Begin, onder andere in de Nostalgie-app. We are music. Hij moest net terugdenken aan Prince, live op Werchter Boutique, een hele tijd terug. Hij heeft toen 3 of 4 bisrondes moeten spelen, zegt hij, omdat het publiek er gewoon geen genoeg van kreeg. Zo fenomenaal was hij. Concertherinneringen om te koesteren, Dennis. Dankjewel om te delen. Hopelijk komen er zo bij jou ook nog wel een paar voorbij vanmiddag. Of misschien die ene song die jou net dat beetje extra energie geeft. Ik weet een Michael Jackson-hit die daar heel goed gaat bij kunnen helpen zometeen. Je krijgt hem na Pink, met hier toch wel overduidelijk een al even getalenteerde dochter in huis.

0: Ja, er wordt gezweet hoor, in de Nostalgie-app. Het is ook een pittige muziekbattle vandaag natuurlijk. Jij kan er ook nog mee het verschil in maken als je dat nog niet gedaan hebt. Ik praat je bij Naap Holle Abdul en Naap de Police zometeen.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Justin, time to happen.
5: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
2: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
3: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: Allee, jongen. Wat is dat?
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
6: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Het maakt even niet uit. Want bij Tuincenter Klaas in Edegem zijn we tot en met 27 mei 7 dagen op 7 open. Je bent dus elke dag van de week hartelijk welkom. 7 op 7 tot en met 27 mei.
7: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuincenter Klaas.
6: Tuincenter Klaas in Edegem. Nu 7 dagen op 7.

geen Roxanne. Maar wel een Cheryl vandaag in de eerste en de grootste hit. Een icoon, de enige echte Cher. Ze wordt er 80 vandaag. En daarom mag jij hier bij mij eens kiezen met welke grote hit we haar in de kijker zetten hè, straks. Mijn collega Alexandra heeft weer een battle opgestart deze voormiddag. En deze topper ligt momenteel op kop. Strong enough. Ja, hier zitten we in de 90's. Hè. Als jij ook al volledig overtuigd bent dat dit ons sharefeestje moet worden, dan kan je nog altijd één sturen in de nostalgie-app. Maar ik heb ook nog altijd If I Could Turn Back Time in de aanbieding. Dat is dan weer lekker 80's. Ook die blijft zo goed in het oor liggen. Als deze share dan misschien weer meer je goesting is, mag jij twee sturen in de nostalgie-app. Denk er nog eens over na als je wil. 1, strong enough. Of 2, if I could turn back time. Stuur het mij snel nog even door in een berichtje in de nostalgie-app. En dan zorg ik dat de hit met de meeste stemmen erdoor komt. Dat is straks rond 1:15 zoiets. Mister krijg je sowieso al cadeau met Broken Wings.

0: Ja, vandaag krijgen ze nog een beetje water. De Lemon Trees van Fool's Garden. Onderweg naar 5 ontzettend keurig geklede Tavares broers. Met zeer synchrone danspasjes. We vliegen naar de 70s. Meteen na Kim Wilde.
1: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
2: Die desregistratie bedoelt je?
1: Ja.
2: Daar kan ik u bij helpen.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: It's at work.
6: Marcia Boirodi.

Heaven must be missing an angel. Instant goed gezien zien met de hulp van de Tavares broers. In jouw woensdag 20 mei alweer hier bij Nostalgie. De verjaardag van niemand minder dan Cher. Ze tikt vandaag officieel de 80 aan. Ze zal het waarschijnlijk niet graag toegeven, maar het is gewoon zo. Want het is niet omdat zij niks heeft met ouder worden dat ze niet gevierd mag worden vandaag. Zeg. Hier begon het ooit allemaal mee voor haar. In de 60s, toen nog samen met Sonny. Het begin van een lange, rijke carrière in de muziek voor haar. En later ook nog eens op het Witte Doek. Ze is ook een gevierd actrice. En de knoop is ondertussen doorgehakt in de Nostalgie-app. Jij hebt beslist dat we Cher nog eens goed in de bloemetjes gaan zetten vandaag. Met een song die heel populair is geweest bij het Amerikaanse marinekorps. Ja, ze nam de bijhorende videoclip op een van hun schepen. En dat deed ze in haar heerlijk extravagante stijl. In een zo goed als volledig doorzichtig netpakje. Met een ultrakort leren jasje erover. Naar verluid stond de helft van de bemanning van dat schip op weken knieën na die opnames. En je zou voor minder, toch? If I Could Turn Back Time. Schitterende keuze van deze

If I Could Turn Back Time van een jarige Cher. Haar allergrootste hit hoor je trouwens voor één keer bij Sean en Lenke, want ik heb horen waai dat ze er iets speciaals mee gaan doen straks. Hoor je deze namiddag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé. Is

0: straks bij Nostalgie.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzeker. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Studeren, dat is blokken, stressen en doorzetten. En soms helpt één stem meer dan vele uren achter de boeken. Steun je student met een persoonlijk audioberichtje in de Nostalgie-app.
11: Hoor je jouw bericht in Chance Muziekcafé?
10: Dan wint je student een snackbuis van Koruit.
12: Examens? Ja, dan wordt er evenveel gesnakt als gestudeerd, hè. Dus wilt je toch altijd genoeg voorraad? Altijd geslaagde examens 's nachts in huis, samen met Koolruid.
13: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer fervent of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
14: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
15: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
14: Ook open op zondagnamiddag.
6: Nostalgie. En zo wordt het 3-1. Nieuws krijg je van Vrouwtje Kaljon. En Vrouwtje, het protest in de UGent stopt.
16: Ja, de pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent hebben de bezetting in het rectoraat stopgezet. De tenten in het gebouw worden opgeruimd. De actievoerders eisen al weken dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. Maar het protest was geëscaleerd. Verschillende campussen werden beklad met rode verf. De UGent stapte daarom naar de rechter in kort geding om de studenten te laten uitzetten. Een tweede groep actievoerders in het UFO-gebouw bespreken nog of ze ook zullen vertrekken. Het vertrouwen in onze economie is al voor de vierde maand op rij gedaald, tot zelfs het laagste niveau in meer dan een jaar. Dat blijkt uit de bevraging van de Nationale Bank. We zijn vooral pessimistischer geworden over de toename van de werkloosheid. We zijn wel iets positiever over de algemene economische situatie. Gezinnen verwachten zelfs een lichte verbetering van hun eigen financiën, maar we sparen wel een pak minder dan vroeger. En dan nog slecht nieuws voor als je allergisch bent aan graspollen. Je houdt best de komende maanden zakdoekjes bij de hand, want het graspollenseizoen is officieel gestart. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. Het seizoen loopt 8 tot 12 weken. 1 op de 6 mensen heeft last van graspollen en heeft dan vaak rode ogen, niesbuien of een lopende neus. Je draagt best een zonnebril, laat de was niet buiten drogen en was je haar voordat je gaat slapen. Dat maakt het allemaal wat draaglijker.
0: Nostalgie weer.
16: Bewolkt met nog enkele buien. In de namiddag wordt het wel droger vanaf het westen met maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen en droog, zachte maxima tot 23 graden. Vrijdag dan veel zon en zomers warm tot 27 graden. En ook het weekend nog heel zonnig tot zelfs 28 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
17: Marcia Boirodi.

The one and only Chesney Hawkes. Want hier bij Nostalgie krijg je enkel en alleen de grootste hits. Zometeen heb ik er eentje voor jou uit een van de duurste muziekalbums ooit gemaakt. Een enorm lang en moeizaam opnameproces. Er is zelfs een bandlid gaan lopen op een bepaald moment door de vele ruzies over hoe alles moest klinken. Maar er is wel echt schitterende muziek uitgekomen. En daar gaan we zo nog eens uitgebreid van profiteren, jij en ik. Eerst een turbofeestje op het werk hier met Black.

0: Het heeft veel gekost om dit opgenomen te krijgen, hoor. Bloed, zweet, tranen, tijd, veel geld en vooral ook veel ruzie om het helemaal perfect te krijgen. Maar het was het wel waard, zeg. Sowing the Seeds of Love van Tears for Fears. Check. Hoezo kan het zijn dat iemand zo lief en oprecht als mijn collega Veronique de Kok plots aanzien wordt als een potentieel gevaarlijk persoon? Ik vertel je zo meer over het verhaal van deze ochtend.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
3: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
10: Oh, zoveel video!
9: Vaak heel leuk, maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
11: De volgende patiënt alstublieft.
12: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
13: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè.
14: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
13: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
14: Oké. Okay.
11: Ja, maar we willen slim kiezen.
14: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
11: Ah ja?
13: Waarom?
14: Ah, maar kreeg ruimte op.
11: Opruiming?
14: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
15: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
16: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.

0: Show me, baby. Show me some love, Robin S. Hey, jongens, toch wat een verhaal weer vanmorgen bij Sander en Vero.
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: Elke dag vertelt die vrouw wel iets waarvan je denkt, dat kan niet. Dit is gewoon te straf om waar te zijn. En dan blijkt het dus effectief waar. Hè? Vanmorgen ging het over haar dansmoves in een club ergens in Frankrijk. En hoe ze daar per ongeluk op het verkeerde paar tenen is gaan staan.
2: Vanuit alle hoeken van de club stonden er ineens zo security mannen op mij. Die kwamen zo afgestapt en ik keek zo van, oh mannen, ik iets gedaan, denk ik, een internationale dreiging of zo. En een seconde later ontdekte ik dat het over koning Carl Gustaf van Zweden ging.
3: Oei, oei, oei, oei, oei.
2: Ja, de koning die gaf mij ook zo'n blik van, die ergens zweefde tussen, au, of wie is deze bruine tornado hier? Terwijl ik zo onder keer, oh, excuse me, zo begon te zeggen.
0: Ja, toch maar oppassen dus met hoe wild je volgende Macarena misschien danst op dat volgende feestje. Je weet niet op wie zijn tenen je plot zou kunnen gaan staan. Wel benieuwd of we haar morgen toch nog eens kunnen betrappen op een verzonnen verhaal, ons Veronique. Biecht ze of liegt ze? Insta op met Veronique de Kok natuurlijk. Elke dag vanaf 6 uur hier bij Nostalgie. En hier en nu gaan we voor Shawn Mendes en Camila Cabello.

0: van Loving You, REO Speedwagon, onderweg naar zo'n prachtige Madonna-song met zo'n hypnotiserend effect. Nog altijd, na al die jaren. Je hoort hem over 2 minuten. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de Knaldi-prijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Oh, ik snap er niks van.
3: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
4: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
5: De finale van de UEFA Europa League. Houdt het Aston Villa van Tielemans en Onana stand tegen Freiburg? Of maken de Duitsers na Genk opnieuw Belgische slachtoffers? De strijd om de beker van Europa. Met Freiburg Aston Villa vanavond om 8:30 live op Play.
6: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
7: Zalig.
8: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's, dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
9: At work.
10: Marcia Boirodi.

Everywhere, Fleetwood Mac. Natasja Smagen luistert ook al mee via de Nostalgie-app. Van op een zonovergoten strand met rieten parasollen zie ik in Nikiti, Griekenland. We krijgen complimenten dat we goede muziek aan het spelen zijn, zegt ze erbij. Gelijkgestemde zielen daar op dat strand, altijd plezierig. En merci om nog wat extra luisteraars te ronselen daar op de beach, hè, Natasja. Iedereen welkom in de Nostalgie-club, dat weet je. Om mee te genieten van de grootste hit. En dan, ja, we gaan voor wat extra zonnige sfeer hier.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Doen we deze Simply Red. Fairground komt er zo aan.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Oh, amai, die civietje was lekker.
4: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.
10: Zeg, schat.
4: Ja?
10: Waar is die staanlamp naartoe?
4: Ah, die is kapot gegaan.
10: Oei, en onze relax?
4: Ook kapot.
10: Ook kapot.
4: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen, ja.
10: Ja.
4: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
10: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
4: Nee. 1 adres.
10: Oh.
6: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
10: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen. Oh.
11: Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
12: Muurprotect.
13: Update jezelf.
14: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 2. Nieuws met Fraukje Kaljon. Hoe zit het met het protest in de UGent, Fraukje?
15: Wel, de pro-Palestijnse actievoerders verlaten spontaan het rectoraat van de UGent. De tenten in het gebouw worden opgeruimd. De actievoerders eisen al weken dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. Maar het protest was geëscaleerd. De universiteit stapte daarop naar de rechtbank. Een tweede groep actievoerders bezet nog het UFO-gebouw, maar zij bespreken nog of ze ook zullen vertrekken. VRT gaat een recente studie volledig openbaar maken na Heysa over mogelijk censuur. Het gaat erom een studie over hoe jongeren staan tegen onder meer homoseksualiteit. Daaruit bleek dat veel jongeren er conservatieve tot zelfs vrouwenonvriendelijke ideeën op nahouden. Maar volgens filosoof Maarten Boudry heeft VRT bewust informatie achtergehouden over buitenlandse herkomst. VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet voldoende representatief zijn. En de Chinese president Xi Jinping en de Russische president Poetin hebben in Peking 40 nieuwe samenwerkingsakkoorden ondertekend. Dat zegt Poetin zelf. Het zou onder meer gaan over handel, technologie en energie. Beide leiders streven naar eigen zeggen ook naar een duurzame oplossing voor de oorlogen in het Midden-Oosten en in Oekraïne. Maar China roept Rusland niet op om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Volgens Poetin was het overleg constructief en is de relatie tussen de landen op een ongekend niveau.
0: Nostalgie weer.
15: Bewolkt met nog enkele buien. In de namiddag wordt het wel droger vanaf het westen met maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen en droog, maar wel zachte maxima tot 23 graden. Vrijdag veel zon en zomers warm tot 27 graden. En ook in het weekend nog heel zonnig tot zelfs 28 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
16: music.
0: We are
16: Nostalgie.
0: Hits at work.
16: Marcia Boirodi.

Jazeker. The Pretenders in de laatste regenachtige dag van deze week. En in de helft ook alweer van die werkweek. Dus ik kijk er naar uit om samen met jou weer een ondernemer te leren kennen straks. Iemand die er op zijn eigen warme manier voor zorgt dat het blijft bruisen in onze winkelstraten of in de dorpskern bij jou in de buurt. En zo gaan we straks naar een familiezaak waar je echt wel alles vindt om de mooiste herinneringen in je leven vast te leggen op beeld. Is voor over een klein kwartier zoiets. Eerst dringend nog eens langs Phil Collins zometeen. En John Newman nu. Love Me Again.

0: Wat denk je? Zometeen al eens opwarmen over een van de headliners op Rock Werchter binnenkort? Nog een dikke maand tot we Love Song en In Between Days en Pictures of You en al die andere knallers nog eens live cadeau krijgen.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Weet je wat wij vroeger thuis deden? Met een blikje bier. Wij kapten dat in plaats van water op de stenen in de sauna, kapten wij een blikje bier daarop. Die geur is fantastisch.
3: Dat klinkt echt als de meest marginale vrijgezellen die je ooit hebt gehoord.
2: Bangelijk goed. Voor uw huid, uw haar, het is wauw.
1: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen.
5: Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
7: Dat is extra budget voor de fitness.
8: Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Code Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
12: Kom, laat je inspireren.
13: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
12: Kom, laat je inspireren.
13: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
12: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
13: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: Alexandra en ik nemen jou elke dag mee in het verhaal en de passie van een lokale ondernemer. En die passie is er zeker ook in Sint-Truiden, bij Foto Robijns, een fotospeciaalzaak waar je alles vindt om de mooiste momenten in je leven vast te leggen op beeld en waar je ook een antwoord of een oplossing vindt op al je vragen, of het nu over die ene camera gaat bijvoorbeeld, of een herstelling of zelfs opleidingen en workshops heb ik gezien. Ik heb Frank Deltour aan de lijn van Foto Robijns. Dag Frank.
1: Goedemiddag.
0: Jij staat eigenlijk al sinds je kindertijd in de winkel, toch Frank?
1: Ja, dat klopt. Ik heb dan elke vakantie, elke zaterdag, elke woensdagmiddag een heel week mijn moeder in de zaak. Ja. Laten we zeggen vanaf mijn 8e jaar. Dus, okay. Ja.
0: Goed, het is een echte familiezaak dus. Hoeveel generaties hebben er al aan het roer gestaan van Foto Robijns?
1: Als we het heel correct tellen, de vierde generatie, mijn overgrootvader, heeft een fotozaak in 1927 in Genk gestart. Mm-hmm. En mijn grootmoeder heeft dan in 1932 een bestaande fotozaak in Sint-Truiden overgenomen. Okay. En dan is mijn moeder in de zaak gekomen en ik ben in 96 in de zaak gekomen.
0: Alright. Een heel vertrouwde naam dus in Genk en in Sint-Truiden. Waarmee maken jullie, Frank, het verschil als fysieke fotospeciaalzaak?
1: Onze service is gekend en we organiseren, zoals je dat straks al zei, workshops, lezingen. We zijn heel nauw betrokken met onze klanten. En dat is toch wel heel belangrijk, want het gaat toch over tegenwoordig over niet zo goedkope aankopen. En dus we begeleiden de klanten daar altijd bij.
0: Mm-hmm. Dat ze echt alle vragen kunnen stellen aan jullie en dat ze met een goed gevoel met het juiste product buiten wandelen eigenlijk. Dat is waar het om draait. Jullie hebben trouwens een manier gevonden, Frank, om naast jullie eigen zaak ook de winkels bij jullie in de buurt te ondersteunen. Hoe werkt dat juist?
1: Ja, in december heeft de stad Sint-Truiden beslist om de pasfoto's gratis aan te bieden op het stadhuis. En ja, voor ons was dat wel een heel grote bron van inkomsten. En dat gaf ook een zekere passage in de winkel. Mm-hmm. En dus hebben we zitten nadenken en dan zijn we uitgekomen met de kortingspas. En dus bij pasfoto's, als ze die bons laten maken, dan krijgen ze een pasfotoboekje mee en daar staan 8 bonnetjes in van €3. Dus ze kunnen eigenlijk een pasfoto dubbel zo dik terugverdienen door bij 8 verschillende handelaars een aankoop te doen. Dus ze krijgen bij de handelaars daar €3 korting als ze vanaf €10 daar aankopen. Er zitten een aantal bakkers bij, een frituur, een groentewinkel, een traiteur, een frituur heb ik al gezegd. Ja. Daar zit er allemaal bij, een bloemenwinkel. Dus we kijken, en de meeste winkels zitten hier in een straal van 100 meter.
0: Ah, fijn. Dat vind ik een heel interessante manier, Frank, om zo nog meer mensen de weg te laten vinden naar die lokale handelaars daar bij jou in Sint-Truiden. Dat blijft zo belangrijk.
1: Ja, dat is meer en meer belangrijk. Hè?
0: Ja, absoluut. Tof. Heel fijn. En zijn er nog leuke acties die je doet binnenkort of zo, waar we eens op kunnen gaan kijken met de zaak?
1: Ja, zeker. 31 mei organiseren we een samenwerking met Curios, een avondschool die de avondles fotografie geven. Mm-hmm. In Genk, in Torch Park, een fotodag waar al onze belangrijkste leveranciers aanwezig zijn. En we hebben dan ook een aantal internationale fotografen die lezingen komen geven. Dus zoals een Karel de Keizer, een Jeroen van Nieuwenhuizen, een Yves Schepers en Marij vanuit Nederland, die komen daar lezingen geven.
0: Oh, interessant om nog extra tips en tricks bij te lezen als je passie bijvoorbeeld fotografie of zo is. Dat is wel een hele leuke.
1: Inderdaad.
0: Okay, ik geef het graag mee voor je pasfoto's of persoonlijke service bij je camera's en accessoires, of als je graag een van die lezingen bijwoont. Welkom bij Foto Robijns in Sint-Truiden en ook op robijns.be met een Y. Zo is het juist, denk ik. Hè?
1: Ja, inderdaad. Correct.
0: Dankjewel voor je tijd, Frank. Welkom in onze Nostalgieclub en nog een fijne woensdag voor jou.
1: Ik wens jullie ook allemaal een fijne woensdagnamiddag. Dankjewel. Hè.
2: Waarom lokaal winkel hier?
3: Omdat vers van hier altijd beter smaakt dan diepvries van daar.
2: Oh, daarom.
3: Waarom winkel hier jij? Koop lokaal tijdens de Winkel Hierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.
4: Nostalgie. We are

0: Zometeen neem ik je mee terug naar best wel een speciale song voor YouTube. Ja, ontstaan tijdens een enorm moeilijke studiosessie bij die mannen. Met heel veel discussie over de muzikale richting die ze uit moesten. En de sfeer is zo giftig dat de band op dat moment bijna uit elkaar valt. Tot die Edge beslist om een beetje te gaan afkoelen op zijn gitaar. Hij speelt een akkoord waar iedereen plots een enorm goed gevoel bij krijgt binnen de band. Binnen 20 minuten staat er een song op papier. De song die U2 heeft gered. En die song hoor je over 3 minuten.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht hè.
7: Rustig,
6: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar hoezo?
9: Sorry, Marties WK.
11: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
14: Maak je afspraak op carglass.be. Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
15: Win for life.
16: Win for life.
15: Win tot 5.000 euro elke maand.
16: Elke maand. Elke maand, elke maand.
15: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
17: Vlaanderen, de toekomst is hier.
18: Update beschikbaar.
17: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
18: Update voltooid.
17: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
19: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
20: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
19: Echt?
20: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
19: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
20: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
19: Maar ja, dan moet jij toch...
20: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
19: Allee, jongen, wat is dat?
21: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
22: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan. En met of zonder knooppunten. Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
23: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
24: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
23: Ook open op zondagnamiddag.
25: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
26: Straks in Chance Muziekcafé. Justify.

een mannelijke versie is van Karen Dame. Maar ik moet zeggen, ik ben ook een beetje een Karen Dame. Ik heb juist hetzelfde voor altijd. En jij misschien ook wel. Waar gaat het in godsnaam over, hoor ik u denken? Je hoort er alles over vanaf 3 uur zometeen. Veel plezier. En tot dan is Céline Dion er nog. Pour que tu m'aimes encore.

0: Strokes. Une chance Musique Café.
1: They're justified and they're ancient and they drive an ice cream van. Zo zingt Tammy Wynette het in deze song als referentie naar de ijskar die KLF huurde ooit om gratis ijsjes mee uit te delen. Echt waar, als stunt om deze single te promoten.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Zeg, kan ik nu ook zo...
4: Flexijobbers aannemen?
3: Ja.
4: Natuurlijk.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
8: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
9: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
6: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
10: De finale van de UEFA Europa League. Houdt het Aston Villa van Tielemans en Onana stand tegen Freiburg? Of maken de Duitsers na Genk opnieuw Belgische slachtoffers? De strijd om de beker van Europa. Met Freiburg Aston Villa vanavond om 20:30 live op Play.
11: Studeren, dat is blokken, stressen en doorzetten. En soms helpt één stem meer dan vele uren achter de boeken. Steun je student met een persoonlijk audioberichtje in de Nostalgie-app. Hoor je jouw bericht in Chance Muziek Café? Dan wint je student een snackbuis van Colruyt.
12: Moest snacken een vak zijn, zal het 20 op 20. Maar gelukkig zijn jij al voorzien van een grote voorraad snacks. Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
13: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Het maakt even niet uit. Want bij Tuincenter Klaas in Edegem zijn we tot en met 27 mei 7 dagen op 7 open. Je bent dus elke dag van de week hartelijk welkom. 7 op 7 tot en met 27 mei.
14: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuincenter Klaas.
13: Tuincenter Klaas in Edegem. Nu 7 dagen op 7.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 voor 3 het nieuws met Fraukje Kaljon. En de politie grijpt in aan de UGent.
15: Ja, de politie heeft hardhandig opgetreden tegen de pro-Palestijnse actievoerders die het rectoraat van de UGent bezetten. De universiteit stapte zelf naar de rechtbank omdat de situatie uit de hand liep. Het leek er even op dat actievoerders spontaan zouden vertrekken, maar bij het verlaten van het gebouw hebben ze zich buiten vastgeketend. De politie liet dat niet toe en sleepte hen één voor één hardhandig weg. Zo'n 42 actievoerders zijn opgepakt, 1 politieagent raakte licht gewond. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt bijna 3 miljoen euro vrij uit haar noodfonds in de strijd tegen ebola. De ziekte verspreidt zich in Congo en Oeganda. Onderzoekers bekeken al welke medicijnen of vaccins er kunnen worden ingezet. Maar voorlopig bestaat er nog geen behandeling voor de variant. Er stierven al zo'n 140 mensen aan ebola. En er zijn ook zo'n 600 vermoedelijke besmettingen. De WHO spreekt van een internationale noodsituatie. Maar de kans dat het virus zich verspreidt tot een wereldwijde pandemie blijft klein. En voetbalclub La Louvière heeft een nieuwe hoofdtrainer, Edward Stil. Hij tekent een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frederik Takkij op, die na 9 seizoenen en 3 promoties moest vertrekken. Stil werd 2,5 week geleden nog zelf ontslagen bij zijn Engelse club Watford. Hij was eerder ook al de trainer van Anderlecht, Charleroi en KV Kortrijk.
11: Nostalgie weer.
15: Stilaan meer opklaringen en droger vanuit het westen. Lokaal kan er wel nog een bui vallen met maximaal tot 19 graden. Morgen brede opklaringen en droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
4: We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
16: Sean en Lenke.
1: 20 mei, Wereldbijendag vandaag. Dus de muziek zal als zeemzoete honing uit uw speakers komen druppen. En uw oren zullen weer zoemen. Van al die leuke nieuwigheden die Lenke en ik u gaan vertellen hier aan onze toog. We are music. Welkom in het Muziekcafé. Yeah.

0: Jones Muziek Café.
1: Welkom bij het clubje, zo blij dat je er weer bij bent. Kom binnen in onze bar, nog even schuilen voor die gelukkig laatste grijze dag van deze week. Maar trekt u er een barkruk bij en dan zijn we vertrokken. Elenke, ik zie je ogen alweer blinken. Jij wilde iets zeggen, ergens op eten komen.
2: Ja, ja, ik heb weer iets ontdekt over je, Sean. Ja, eigenlijk zouden we moeten zeggen dat jij de mannelijke versie bent van Karen Dame.
1: Ja, hoezo?
2: Ja, die doet iets dat jij ook echt altijd doet. En het wordt nog straffer, want ik denk dat er heel veel mensen die nu aan het luisteren zijn, straks gaan denken, ik ben eigenlijk ook een Karen Dame.
1: Karen, ik ben toch niet roze of zo?
2: Ja, maar Karen eigenlijk ook niet, hè.
1: Ja, dat is waar. Ja.

0: Muziekcafé.
1: Maar dus, Lenke, je zegt hier zo net, de stelling, jij zei echt exact hetzelfde als Karen Damen. Nu wil ik wel weten waarom ik en veel mensen blijkbaar Karen Damen zijn.
2: Ja, ik zal het u vertellen. Gert Verhulst, je was er deze week in de podcast Vic en Gert nog over aan het klagen. Ja. Karen Damen die komt overal en altijd veel te laat.
1: Dat is wel waar.
2: Mm-hmm. Ja. Zo erg dat die zelfs als die bijvoorbeeld om 2 uur hebben afgesproken, dan zeggen ze in de briefing voor Karen dat het 1 uur is. Zo ver gaat dat. Ja. Maar die heeft daar zelf nu ook al op gereageerd. Ze kan er eigenlijk niks aan doen.
3: Ik heb ADHD en dat is geen excuus, maar dat heeft daar alles mee te maken. Ik kan niet functioneren als er geen druk is. Dus als ik voel van, ik ga te laat zijn, dan pas begin ik in actie te schieten. Maar dan is het al te laat.
2: Ja, en jij bent gewoon juist hetzelfde. Hè? Je komt altijd te laat.
1: Ja.
2: En dat wist je misschien zelfs nog niet, maar dat ligt ook aan uw ADHD. Ik denk dat die in ieder geval ADD is.
1: Ja, maar ja. Dus ik reken gewoon, ik denk altijd, ik heb nog 2 uur om dit en dit en dit te doen. En ik plan te veel in die 2 uur, te veel. Dat is slecht time management bij mij.
2: Slecht gewoon time management? Eigenlijk. Ja, maar weet je, ik zal u iets bekennen. Hè. Bij u doen wij dat ook. Als wij om 2 uur hebben afgesproken, dan zeggen wij ook dat dat 1 uur is. En dan nog werkt dat niet.
1: Ik denk dat ik dat niet door heb. Of bij mij doen ze dat echt wel op familiefeesten. Hè. Maar dat mijn lach, hè, van het is om 2 uur, maar Sean, voor u om 1:30. Maar ook, dat werkt. Ja,
2: dat is een probleem.
1: Dan plan ik gewoon meer in, omdat ik toch eigenlijk weet dat ik een 30 minuten te vroeg gaan zijn. Als ik dan op... Ja, ik weet, dat is erg. Dat is een
2: probleem.
1: Maar misschien moeten we het eens in de groep smijten. Hè, heb jij nu, de beste cafévrienden, cafégangers, heb jij tips om ervoor te zorgen dat iemand nooit meer te laat komt? Even zo druk op de ketel. Misschien een collega, een vriend op restaurant, een professionele klant in het kapsalon. Ik zeg maar iets, eender welke situatie, om echt even te forceren dat die persoon nu voor eens en voor altijd op tijd zal komen. Hoe ga jij om met iemand die te laat komt? Ik wil het zelf als te laatkomer ook wel weten. Maar ik wil er ook wel van af, eigenlijk. Dat moet je niet.

0: kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
4: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
7: Justin.
5: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, that happened.
5: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Zalig.
9: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
10: Leden bij Leemans.
11: Zeg Suzy, nou zijn ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
12: Allee Harry.
11: Wat?
12: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
11: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
10: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
13: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

0: Wham en Freedom hier in het Muziekcafé.
1: Sean's Muziekcafé.
2: Te laat komen, dat is een groot probleem. En het ligt aan de ADHD, zegt Karen Dame erover, die net als jou, Sean, altijd en overal te laat komt.
0: Ik ga me daar vanaf nu ook achter verstoppen.
2: Ja, maar er is hoop. Veel hoop, want we hebben net naar tips gevraagd. Hoe zorg jij ervoor dat laatkomers in jouw leven op tijd komen? En de Jos, Sean, die is heel hard, want die zegt... Jos van der Keelen zegt, te laat komen is egoïstisch. Stel u in de ander zijn plaats, alstublieft.
0: Het is waar, Jos. Sorry, Jos. Jurie Hermans, die zegt, mijn speler komen altijd te laat op de wedstrijd. Leren om je er niet druk om te maken, schrijft hij. Dat helpt. Ieder zijn karakter en gewoonte zeker.
2: Amai, bij ons vroeger in de scouts was het pompen als je te laat kwam.
0: Ah, bij mij in de basket toe komen meteen suicides lopen. Zo heel het plein over en weer. Dat ik weet het toen je te laat kwam, ja.
2: Veel concrete tips binnengekomen van Martin Lenses. Die stuurt, ik was ook een eeuwige te laatkomer tot ik moest badgen op het werk. Je hebt 7:02 is te laat als je om 7:00 moet beginnen. En nu vertrek ik altijd op tijd naar ergens. Zelfs rekening houdend met de files en zo. Fier op mezelf, wij ook op jou, Martin. Koenraad stuurt, zo oud als de straatstenen, de wekker of een kroon op uw gsm. Toch wel straf dat mensen die een vliegtuig moeten halen nooit te laat zijn, hé?
0: Ja, dat is wel waar. Ik heb wel thuis ook de ovens, daar staat ook de tijd op, want ik heb geen horloge. En die ook wel wat minuutjes vooruit gezet. Dat dus ook misschien helpt om te denken, het is al zo laat.
2: Minuutjes is te weinig.
0: Maar dat is te weinig. Maar je kunt dat moeilijk een half uur, dan zit dat heel uw timing. Ja, en wat zegt Caroline Tienpont hier nog? Geef een boete. 10 euro per kwartier, je wint altijd. Ofwel komt Sean op tijd, ofwel verdien je geld. Lieve Sean, groeten. Ik zie je graag. Ja, Caroline. Top, jong. Top van die ideeën.
2: Zeg maar, nu gaan we het echte weten komen. Want Brenda van Leerbergen heeft ook een bericht gestuurd. En daarin stond... Ik ben ADHD-coach en ik heb tips. Dag, Brenda.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Brenda. Ja. Verlos ons. Hallo. En geef ons één ultieme gouden tip voor dat te laat komen. Want ik wil er ook wel vanaf. Ja, ADHD of niet.
3: Ja. Het is even moeilijk om echt te kiezen wat is nu de ene ultieme tip, maar jullie hoorden graag het woord lanceerplatform. Huh? Nu, wat is een lanceerplatform? Dat je dus eigenlijk op een vaste, logische plaats, logisch is eigenlijk op de plek waar dat je je huis verlaat, dus aan de voordeur, garagedeur of eventueel aan de keukentafel, als dat laatste halte is die je neemt in je huis. Dus op dat lanceerplatform leg je op voorhand, beste dag ervoor, alles klaar wat dat je nodig hebt om naar je werk te gaan of naar een afspraak. Zodanig dat je al geen tijd meer verliest met je sleutels te zoeken, je gsm, je handtas, je laptop, je mapje met de documenten die nodig zijn voor de vergadering of afspraak.
0: Ja, een lanceerplatform. Ik vind dat nog wel hip klinken. Dat spreekt me wel aan. We nemen het mee, Brenda. Dikke merci. Zeg, als er zo mensen zijn die nog tips nodig hebben, waar kunnen ze jou vinden of contacteren?
3: Fijn. Ze kunnen mij vinden op de website www.vlinderkamer.be. En mijn praktijk is eigenlijk naar vrouwen. Op vrouwen. Allee, ik werk met vrouwen. En binnenkort ook met kotstudenten, want ik woon vlakbij Leuven.
0: Ah, en bij deze ben ik ook jouw eerste mannelijke klant dan. Merci, Brenda, voor de tips.
3: Oké, dat is goed. Graag gedaan.
0: Bye. De Wim stuurt nog te laat in de keuken. Bij ons is het simpel. 's Avonds kuisen.
4: Nostalgie. Sean's Muziek.

0: Zometeen in Sjans Muziekcafé.
1: Dan gaan we weer samen op zoek naar een song om te vereeuwigen in de muziekcapsule. In dit geval een song, een boostplaat waarop je kan presteren.
2: Ik ben toch een beetje van gedacht veranderd over dat te laat komen. Je had dat lanceerplatform als tip. Maar ik ga toch voor het idee van Caroline Tienpont. Met het potje en de boete, 10 euro per 15 minuten te laat. Ik ga rijk worden.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
4: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
3: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
5: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Het is de laatste grijze dag van de week. Het wordt zomers warm. Hè? Vanaf morgen wordt het al beter en volgende week zelfs 33 graden. Hoe hard kijken we daar naar uit?
2: Laat maar komen.
1: Ja, maar nu nog even op ons tanden bijten vandaag. En weet je wat, dat gaan we samen doen met een goede boostplaat die we in de capsule gaan steken, iets na 4 uur.
2: Ja, welke plaat geeft jou dat zetje dat je nu nodig hebt om zo even nog alles te kunnen geven op het werk of wat er nog te doen is tot die zon doorbreekt? Jouw boostplaat. We zijn heel benieuwd. Stuur ons maar door in de Nostalgie-app. Alles kan, alles mag. Dan bellen we je om iets na 4 misschien wel op om een plaat te vereeuwigen in de muziekcapsule van Charlie en May.
0: Nostalgie.
3: Sean's Muziekcafé.
4: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: In Chance Muziek Café.
1: De goeie Dolly Parton, liever 9 to 5. En die werkt inderdaad heel hard, want nu is ze alweer bezig met de bouw, misschien niet zelf fysiek, maar met de bouw van een eigen museum. Dolly's Life of Many Colors opent deze herfst in Nashville. Gaat over het leven en de carrière van Dolly Parton. Alweer iets om op het lijstje te zetten voor een mogelijke citytrip.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
6: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
5: Dat is goed vastgezet, hè?
6: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
5: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
6: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
5: Ja.
7: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
8: Zeg, schat.
9: Ja?
8: Waar is die staanlamp naartoe?
9: Ah, die is kapot gegaan.
8: Oei, en onze relax?
9: Ook kapot. Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen.
8: Ja.
9: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
8: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè.
9: Nee. 1 adres.
8: Oh.
10: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is nog net geen 2 voor 4. Het nieuws krijg je nu al van Fraukje Kaljon. En problemen met hartimplantaten.
11: Ja, duizenden mensen lopen al jarenlang rond met een hartimplantaat dat eigenlijk niet goed werkt. Dat ontdekte het Nederlandse onderzoeksprogramma Nieuwsuur. Het probleem zit bij de draden van het Duitse bedrijf Biotronic. Die gaan snel kapot. Dat zorgt ervoor dat patiënten soms onnodige shocks krijgen. In Nederland gaat het om zeker 4600 patiënten. Maar ook in ons land zijn er problemen. Hoeveel mensen er precies mee rondlopen is nog onduidelijk. Aan de UGent zijn zo'n 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Ze bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. De universiteit stapte naar de rechtbank omdat de situatie uit de hand liep. Het leek er even op dat actievoerders spontaan zouden vertrekken, maar bij het verlaten van het gebouw hebben ze zich buiten vastgeketend. De politie liet dat niet toe en sleepte hen 1 voor 1 hardhandig weg. 2 politieagenten raakten daarbij licht gewond. David Goffin is uitgeschakeld voor de hoofdtabel van het tennistoernooi Roland Garros. Dat is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Goffin verloor in de tweede kwalificatieronde tegen de Brit Samuel in 3 sets. Het was zijn laatste kans om nog 1 keer Roland Garros te spelen, want hij kondigde eind maart aan dat hij aan het einde van dit seizoen stopt met tennissen. En dan nog leuk nieuws voor liefhebbers van mosselen. De eerste Zeeuwse mosselen van het jaar zijn er. Ze zijn dit jaar extra vroeg en mooi gevuld. Mosselkwekers zijn ook opgelucht, want de voorbije jaren was er nog sprake van grote mosselsterfte. Maar dit jaar is dat dus niet het geval. Het is wel nog afwachten of de prijs in de winkel of op restaurant omhoog zal gaan, want de kosten voor mosselkwekers zijn fors gestegen.
0: Nostalgie weer.
11: Stilaan meer opklaringen en droger vanuit het westen. Lokaal kan er wel nog een bui vallen met maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen en droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag dan tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Chance Muziek Café.
12: Sean en Lenke.

0: Merci Hansen.
1: De muziekcapsule van Charlie en May.
0: Elke dag om iets over vier mag één iemand van onze cafégangers een plaat lanceren in de muziekcapsule van Charlie en May. Dat is een hele eer, al zeggen we het zelf. En dat lijstje vind je trouwens ook terug op onze website nostalgie.be en op Spotify. Als je al eens wil zien zo welke platen we al vereeuwigd hebben voor de komende generaties. Want het is ondertussen wel al een serieuze waslijst.
2: Vandaag zochten we jouw ultieme boostplaat. Zo de plaat die je zelfs op een mindere dag echt zo kan doen shinen. En waarmee we ook nog heel even allemaal samen dat grijze weer kunnen trotseren. We hebben mooie platen doorgestuurd gekregen, onder andere van Sophie Leenaerts. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Ik snap het, dat geeft altijd een drive. Queen en Don't Stop Me Now.
0: Caroline Limpes zegt dan weer geen betere plaat dan Leopold 3 met Zomernacht om het goede weer op gang te laten komen. Ik voel hem ook wel, Carolie. Maar het is hem niet geworden. We zoeken verder. Bijvoorbeeld dankzij de suggestie van Eddie van Honsten. Een goede George Baker selection, alsjeblieft. Ja, dat is ook wel cruisen zo. Hè? Van en geen zorgen in het leven, gewoon gaan. Maar...
2: De plaats die we gaan lanceren is een suggestie van Arno Pijks. Goedemiddag, Arno.
3: Goedemiddag, Jo. Goedemiddag, Linke.
0: Arno. Hier ben ik.
2: Hey. Jij kijkt niet alleen voor het goede weer uit naar het weekend. Jij hebt ook concertplannen.
3: Jazeker. Ik ga zondag naar de Jacksons in Rotterdam.
0: Oh, tof.
3: Dus ik kijk heel erg naar uit.
0: Wordt dat dan van op de eerste rij? Of heb je ergens zo'n veel te duur zitje gekocht waar je ze maar half kan zien?
3: Nee. Vanaf de eerste rij in het midden. Dus ik heb de mooiste plaats eigenlijk. Dus.
2: Ja, de Jacksons zijn ook geen Harry Styles natuurlijk. Zeg Arno, heb jij Michael al gekeken in de bioscoopzaal?
3: Nee, dat niet helaas. Nee, dat niet. Kan je naartoe komen nog?
2: Ja, moet je doen. Het is de moeite.
3: Is goed, bedankt voor de tip.
2: Voilà, geregeld. Dat kan je dan nog op zaterdag doen.
3: Ja, is goed.
0: Goed, dan gaan wij die plaat van de Jacksons, Can You Feel It, ik heb ze hier klaarstaan. We gaan die vereeuwigen voor het nageslacht, Arno. Dikke merci daarvoor en een prachtige...
3: Graag gedaan.
0: Grijze woensdag, hè, vriend.
3: Ja, is goed. Maar Can You Feel It? De zomer komt eraan, hè, dus...
0: Ah ja, het zal wel zijn. Can You Feel It? In de toppen van uw tenen tot bij de kleinkinderen van onze kleinkinderen. Want dat is nu het concept van de muziekcapsule. The Jacksons en Can You Feel It? Merci Arno! Music capsule of Charlie and May. We have...

0: straks in Sjans Muziekcafé.
1: Ik zie ook al een klein beetje de angst in uw ogen, Sjan. Je hebt schrik. Gaat hij het nu weer over Harry Styles hebben in het muzieknieuws?
2: Ja.
1: Ja. Het bewijs dat Harry Styles alles doet om zijn fans gelukkig te maken, heb ik straks. En ook nog een tip, als je nog eens naar een film wil gaan kijken. Een nieuwe Disney-klassieker gaat vandaag in première.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week treft was middel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
5: De volgende patiënt, alstublieft.
6: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
7: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
8: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
7: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
8: Oké.
5: Ja, maar we willen slim kiezen.
8: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
5: Ah ja?
7: Waarom?
8: Ah, maar kreeg ruimte op.
5: Opruimen?
8: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
9: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang...

0: nostalgie, muzieknieuws.
1: Barbie, let's go party. Of toch niet meer, want de Deense popgroep Aqua stopt na 30 jaar met toeren en optreden. Dat hebben ze in een uitgebreide afscheidsbrief op Instagram gepost. Aqua kennen we vooral van de 90s hit Barbie Girl. Die heeft hun zelfs 2 Grammy-nominaties opgeleverd. In totaal verkocht die meer dan 33 miljoen platen. En die zijn daarmee nog altijd de meest succesvolle Deense act aller tijden. In 2001 waren ze al eens gesplitst om een paar jaar later toch weer samen te komen. Maar deze keer klinkt het afscheid wel definitief. Watermelon sugar high, watermelon sugar high. Het team rond Harry Styles gaat het podium van zijn huidige tournee mogelijk aanpassen. Want de Britse popster trapte afgelopen weekend zijn concertreeks af in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Maar daar is wel wat kritiek op gekomen van fans. Want bezoekers op het Middenplein die klaagden op social media dat ze amper iets van de show konden zien. Harry Styles die treedt op een gigantisch podium over heel de zaal. Maar dat podium zou wel net iets te hoog zijn gebouwd, waardoor het zicht dan geblokkeerd zou zijn. Maar dat gaat nu dus uit. Voerig onderzocht worden en het podium wordt misschien ook nog aangepast voor de fans. En goed nieuws als je Star Wars fan bent, want na 7 jaar loopt er een nieuwe film in de cinemazalen.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: I only hunt Imperial War criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: The Mandalorian en Grogu, zo heet hij. En voor filmstudio Disney staat er toch wel wat op het spel, want de laatste bioscoopfilms verdeelden de fans en de vele series op Disney Plus werden de afgelopen jaren niet echt zo goed onthaald. Nu moeten ze dus bewijzen dat Star Wars na bijna 50 jaar nog een toekomst heeft in de bioscoop. De cast is in ieder geval wel indrukwekkend. Pedro Pascal, Sigourney Weaver en Giancarlo Esposito. Die film kostte $165 miljoen en is dus vanaf vandaag te zien bij ons.

0: Er ligt van alles moois in het verschiet, zelfs Koen. Ik zal het u eens vertellen, zie.
1: Straks in Sjaals Muziekcafé.
0: Ja, daarnet nog de boostplaat van cafévriend Arno in de muziekcapsule gestoken. Can You Feel It van de Jacksons. Dat was al een voortreffelijk momentje. En zo meteen gaan we nog eens voor een boost zorgen met een stevige tournee generaal mix.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
3: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Knock, knock.
6: Who's there?
8: Justin.
6: Justin who?
8: Just in time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Het maakt even niet uit. Want bij Tuin Sinterklaas in Edegem zijn we tot en met 27 mei 7 dagen op 7 open. Je bent dus elke dag van de week hartelijk welkom. 7 op 7 tot en met 27 mei.
10: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
9: Tuin Sinterklaas in Edegem. Nu 7 dagen op 7.
11: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
12: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
11: Ook open op zondagnamiddag.
1: Sjaals Muziekcafé.
13: Sjaal en Lenke.

0: Generaal.
1: De blokperiode is bezig. Heel veel stress voor studenten. Maar ook als je een student in huis hebt, extra druk. Hè, want je probeert die dan toch wat extra te verwennen en zo. En daar gaan wij jou bij helpen, Lenker en ik.
2: Ja, vanaf volgende week geven we in onze Tournee Generaal Mix snackbuizen van Colruyt weg. Dat is eigenlijk jouw perfecte brainfood om dat studeren wat vlotter te laten gaan. Je kan zo'n snackbuis winnen als je een audioberichtje doorstuurt in de app met een boodschap voor je zoon of dochter. Of een neefje, nichtje, buur, jongen. Dat mag ook allemaal. En dat moet eigenlijk ja, een motivational quote zijn.
1: Een watte?
2: Motivational quote.
1: Oké, zoiets. Een motiverend audioberichtje. We hebben als voorbeeld Simon, onze producer, hier ingeschakeld om er zo weer eentje te maken. Maandag was het in het West-Vlaams te doen. Kan hij, zijn moedertaal. Gisteren waarschijnlijk wat Limburgers pist gemaakt. Klonk eerder Zweeds. Maar vandaag is het geworden...
3: Gent.
1: De studentenstad. Oké. Okay. Een voorbeeldje gemaakt alweer. Ik heb het hier klaarstaan. We hebben het zelf nog niet gehoord. Om je een idee te geven hoe zo'n motivational quote voor jouw student daar thuis kan klinken.
4: Allee gij, uw vrijwijd snackbuis staat hier al te wachten. Nog even duurperren en we gaan niet meuten, hè.
2: Ja. Ja, goed.
1: Dat is beter,
2: denk
1: hè?
2: Ik. Mijn Gent is niet zo goed, maar ik denk dat het goed is. Voilà, maar dus zo'n boodschap zoeken we. Een boodschap om je student succes te wensen. En dat mag je nu al doorsturen. En als je jezelf dan volgende week in onze Tournee Generaal Mix hoort, dan krijg je zo'n snackbuis van Colruyt.
1: Doorsturen maar dat audiobericht. En ondertussen genieten van die Tournee Generaal, u aangeboden door DJ Tony Talboom. Wat zit er in? Duck Sauce, Praise Cats, Flowrider, Wakefield en veel, veel meer. Ontdek het maar zelf. School, Uben. Tournee Generaal.

0: Ondertussen zijn er al veel studenten keihard aan blokken. Er komen hier al heel wat audioberichtjes binnen van gelukswensen, motivational quotes van mensen die een student thuis hebben zitten.
1: Ja, ook schoon om te horen dat het altijd in dialect is, maar dat is niet verplicht, hè?
0: Het is niet verplicht, wel leuk om de lokale accenten te horen. Maar wil jij zo'n snackbuis van Colruyt winnen, woordenvol gezonde snacks voor je student? Stuur dan nu een audioberichtje in de app waarin je hem of haar succes wenst.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: London Beat en You Bring On The Sun werd in geen enkel land een nummer 1 hit in 92. In ons land wel nog best gescoord, tot op nummer 3 in de ultratop. En zo dadelijk, zoveel jaar later, nog eens in je speakers.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké. Okay.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
10: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
11: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
12: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
13: Update jezelf.
14: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 4:55. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. Er komt een nieuwe educatieve videogame.
15: Ja, om kinderen veiliger naar school te laten gaan. Het is een initiatief van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. De voorbije 10 jaar raakten bijna 4500 jonge kinderen gewond in het verkeer. Op weg naar school of terug naar huis. In de game kunnen kinderen hun eigen schoolweg virtueel oefenen voor ze hem in het echt afleggen. Zo leren ze potentiële gevaren herkennen en kunnen ze veiliger naar school fietsen of wandelen. De game wordt deze zomer beschikbaar voor alle scholen. In Brussel hebben de onderwijsbonden betoogd tegen de geplande hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst of zedenleer. Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen de 2 wekelijkse lesuren bundelen in grotere blokken per maand of zelfs over een langere periode. De Vlaamse regering wil zo'n 100 miljoen euro besparen. Maar vakbonden vrezen voor de kwaliteit van het onderwijs en dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt bijna 3 miljoen euro vrij uit haar noodfonds in de strijd tegen ebola. De ziekte verspreidt zich in Congo en Oeganda. Er stierven al zo'n 140 mensen aan ebola en er zijn ook zo'n 600 vermoedelijke besmettingen. De WHO spreekt van een internationale noodsituatie. Het risico op een regionale verspreiding is heel hoog, maar de kans dat het virus zich verspreidt tot een wereldwijde pandemie blijft klein. En David Goffin is uitgeschakeld voor de hoofdtabel van het tennistoernooi Roland Garros. Dat is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Goffin verloor in de tweede kwalificatieronde tegen de Brit Samuel in 3 sets. Het was zijn laatste kans om nog 1 keer Roland Garros te spelen. Hij kondigde eind maart aan dat hij aan het einde van dit seizoen stopt met tennissen.
16: Nostalgie weer.
15: Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minima tot 11 graden. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
16: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Chance Muziek Café.
17: Sean en Lenke.

0: Aha en Take On Me. En zo werd het 7 over 5. Welkom als je nu pas je radio aanzet.
1: De soundcheck.
0: Dit is Sean's Muziekcafé. En je hoorde vanochtend bij Nostalgie hier Alexandra al een extra song draaien van Cher. Ook ons Marcia eerde haar eerder vanmiddag al met wat extra sabam door nog een hit van haar te draaien. Dat heeft er natuurlijk allemaal mee te maken dat Cher 80 wordt vandaag. Dat is toch wel een jubileum om even bij stil te staan. En wij gaan dat dus hier in het Muziekcafé als soundcheck ook doen. Maar niet zonder dat we eerst nog even samen dieper in de popgeschiedenis gedoken zijn. Ah nee, want heb jij ooit al de demo gehoord? Het originele nummer, de originele versie dus, waarop Cher een van haar grootste hits, Believe, heeft gebaseerd. Zekere Mark Scott zong die in en dat klonk dan zo.

0: Jij herkent het wel meteen, hè?
1: Oh ja, en de tekst is hetzelfde.
0: Nou, veel heeft ze niet aan moeten doen, eigenlijk, hè? Voor alle Sjanske gaat dat share zijn van, dat vind ik goed, dat ga ik uitbrengen. Want kijk, zoveel jaar later is, al uit de 91 deze versie, draaien we hem nog steeds. Happy birthday share, dit is nog eens het originele. Believe! Ietsje sneller ook. En iets dancier. Het andere was iets rockier. En nu ga ik mijn muil houden.

0: Amel en Onderweg.
1: Straks in Charles Muziekcafé.
0: Gaan we nog eens battelen in onze caféclash en die bevindt zich in Franse sferen dit keer.
2: Ja, want de Fransen zijn in diepe rouw.
0: Diep.
2: Ja, absoluut, want die zijn een beetje hun nationale trots kwijt.
1: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Weet je wat wij vroeger thuis deden? Met een blikje bier. Wij kapten dat in plaats van water op de stenen in de sauna, kapten wij een blikje bier daarop. Die geur is fantastisch.
4: Dat klinkt echt als de meest marginale vrijgezellen die je ooit hebt gehoord.
3: Bangelijk goed. Voor uw huid, uw haar, het is wauw.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
8: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
7: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
9: Uw mobiliteitsbudget?
3: Ja.
9: Laten we samen eens kijken.
10: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou... tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: De finale van de UEFA Europa League. Houdt het Aston Villa van Tielemans en Onana stand tegen Freiburg? Of maken de Duitsers na Genk opnieuw Belgische slachtoffers? De strijd om de beker van Europa. Met Freiburg Aston Villa vanavond om 20:30 live op Play.

0: De Fransen die zijn in diepe rouw, dat zeiden we daarnet al. Ze spreken daar echt van een tournoi, een basculement. En ik zal het even voor u vertalen, Sean, want ja, ik zie het al dat je er niks van begrijpt.
1: Te laat op een dag om dat nog.
0: Ja. Een keerpunt. Het is een keerpunt, een kantelpunt in Frankrijk. Want wat is er gebeurd? De Fransen drinken vandaag meer bier dan wijn.
1: Maar dat is straf, want dat is een nationale trots. Ja. Duvin.
0: Duvin.
1: Duvin, oui, oui. Duboursin. Ah, ja. Dus we gaan vandaag een heel zware clash uitvechten. Want wat mag het voor u zijn? Ja, jij daar hier in ons Barend Muziekcafé. Bier of wijn?
0: Ja, bij jou is het heel duidelijk.
1: Kiezen tussen bier of wijn, dan kies ik wijn. Ja, ik ben niet zo'n grote bierdrinker. Ja. Of een fruitbierke, maar dat telt al niet mee. Hebben ze me altijd verteld.
0: Je hebt een totaal andere dimensie aan het gegeven rocker. Al die tattoos en dan een wijntje bestellen.
1: Vroeger was het alleen fruitbierkes en Bacardi Breezers. Ja, met 16, ja.
0: Bij mij is het wel moeilijk, want ik drink eigenlijk alles.
1: Alles, ja.
0: Alles.
1: Ja.
0: Op café doe ik niet moeilijk. Maar wat bestel jij het liefst op café? We gaan battelen zo meteen met een zanger met een eigen wijn. En die neemt het op tegen een Belgische topsong waar ook een Belgisch biertje naar vernoemd is.
1: Ja,

0: Clash.
1: Dus, we hebben het even over de wijnen in Frankrijk. Want die worden overschaduwd door het aantal biertjes dat wordt gedronken. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van het land waarschijnlijk.
2: Ja, en ze zijn daar een beetje in rouw, omdat ze wat op ons beginnen lijken. Want wij zijn toch traditioneel nog altijd bierliefhebbers. Aha, ja. Waarmee ik niemand in een bepaalde richting wil duwen.
1: Gij toch, maar ik hou wel van een wijntje eigenlijk. Zoiets gesofisticeerder. Zo'n beetje minder achteroverkappen, maar zo degusteren.
2: Mm-hmm.
1: Maar kijk, dat is dus de clash van vandaag.
2: Bier of wijn?
1: Bier of wijn. Beginnen we met de wijn bijvoorbeeld, want daar hoort dit nummer, deze artiest bij.
3: Cause all of me loves all of you.
1: John Legend, jawel, met All of Me. Want hij heeft zijn eigen wijn, een samenwerking met een wijnhuis in de Napa Valley in Californië. De LVE Collection heet die, Legend Vineyard Exclusive. Van elegante Chardonnays tot robuuste Cabernet Sauvignons. Je kan het daar allemaal drinken. A luxurious wine drinking experience, zegt hij zelf. Zo omschrijft hij het. En dat hoeft dan niet veel te kosten. Om even luxurious te doen, voor $13 heb je al een lekker flesje wijn.
2: Oei, voilà. Chateau Migrain dus.
1: Stem John Legend, stem Team Sean, daar wil ik naartoe.
2: Of zoek het dichter bij huis, bij Team Bier. En dan krijg je dit fantastisch nummer. Lena van Twee Belgen kan je ook drinken. Want jawel, ze hebben een Lena trippel op de markt gebracht. Als eerbetoon aan Rembert de Smet van Twee Belgen. Hoe chic is dat? Stem voor Team Lenke.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
4: Goesting in mijn wereldreis.
5: Elke maand.
4: Lekker chillen in paradijs.
5: Elke maand.
6: Win for life.
5: Win for life.
6: Win tot €5000 elke maand.
5: Elke maand.
6: Je leven lang.
7: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace. Based on you.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Leden bij Leemans.
10: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
11: Allee Harry.
10: Wat?
11: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
10: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
9: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
10: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Zalig.
13: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
14: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
15: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
0: Sean's Muziekcafé.
16: Sean en Lenke.

0: Café Clash.
1: Er was vandaag een battle tussen, heel simpel gezegd, bier of wijn. Wijn, dat was Team Sean, John Legend, All of Me kon je daarvoor kiezen.
2: Met zijn eigen wijntje.
1: Of een song dat eigenlijk ook een bier is, Lena van Twee Belgen.
2: Ja, het ging dus enerzijds om wat je graag lust in je maag, maar ook wat je graag lust voor je oren. Soms kwam dat overeen, soms was dat een innerlijke strijd, merken we bij onze café-gangers en muziekliefhebbers die nu allemaal zitten te luisteren of zitten te wijnen of te bieren. Wat kwam er allemaal binnen? Team Sean, lekker rood wijntje, zegt Sandra Verret. Ook Fabien Daper zit al klaar met een lekker wijntje. Team Sean. Goedemiddag Sean en Lenk, ik ga voor John Legend, zegt Cathy Akke. Het is maar een kleine bloemlezing. Hè?
1: Ja, Mirjam van Oeren die stuurde nogthans. Dan ga ik voor een lokaal product en kies ik voor Twee Belgen. Ah. Lena, Team Lenke en Inge Gevers, die had al doorgestuurd. Een duvel af en toe kan smaken. Dus Team Bier, welkom in de club, Inge Gevers.
2: En Andy van Laren vind ik persoonlijk wel mooi. Jij misschien iets minder, Lenke, maar die zegt, ik drink liever bier, maar toch Team Sean voor de muziek. Dus...
1: Ik vind opnieuw dat een disqualificatie is eigenlijk.
2: Ja, dat is een beetje overlopen, ik geef het toe, maar het volk heeft gesproken, democratisch beslist in ons muziekcafé. Iedereen was erbij als getuige, Simon de producer ook, die knikt. Ja, voilà, het is 2-1 voor Team Sean met John Legend. Giet u gerust nog een glazen rode wijn uit, want dit is All of Me.

0: love you. Nog nooit zo goed gesmaakt, dit nummer. Ach.
1: I give you all of me.
0: Victory tastes sweet.
1: And you give me all
0: of you. Voor Team Sean.
2: Och, geniet ervan. Ik drink daar straks een goeie duvel op. En het is allemaal verwerkt, die nederlaag.
0: Schoolcollega.

0: Mickey D, ladies and gentlemen.
1: Muziekcafé.
0: En daarmee zijn Lenker en ik zo een klein beetje uitverteld, maar zo dadelijk krijg je nog veel meer van je favoriete nostalgie-hits. Van Tony Talbom in zijn programma Top 3000 Heroes, vooral ook heel veel straffe verhalen uit de popgeschiedenis.
2: Een heel straf verhaal over de Bee Gees, want die zaten in 1977 met een serieus stressje, want die zaten toen in de studio en midden in die opnames vertrekt ineens de drummer. Ja. Ik kan begrijpen dat je dan stress krijgt. Ze vonden ook geen vervanger en door die tegenslag veranderden ze eigenlijk zonder het op dat moment te beseffen, de hele muziekgeschiedenis en zelfs de richtlijnen voor eerste hulp bij ongevallen.
0: Dat is voor straks. Na het nieuws van 6. Van ons krijg je nu nog Kings of Leon en You Somebody. Maak er nog een lekkere warme woensdagavond van.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
3: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
4: Yes! Allee jongen, zo snelheid jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee jongen.
4: Allee jongen, wat is dat?
6: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
7: Goedenavond, ik ben Vrouwtje Caljon. Dit is het nieuws van 2 voor 6. Onze buitenlandminister Prevot roept de Israëlische ambassadeur op het matje. Aanleiding zijn verontrustende beelden van het Israëlische optreden tegen de opgepakte pro-Palestijnse activisten van de hulpvloot naar Gaza. De Israëlische marine kon hen de afgelopen dagen oppakken voor de kust van Cyprus. Op beelden is te zien hoe geboeide activisten hardhandig tegen de grond worden gewerkt en worden vernederd. Onder de vastgehouden personen zitten ook Belgen. Prevot wil meer informatie over hun toestand en eist dat ze onmiddellijk worden vrijgelaten. Er komt een nieuwe educatieve videogame om kinderen veiliger naar school te laten gaan. Het is een initiatief van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. De voorbije 10 jaar raakten bijna 4500 jonge kinderen gewond op weg naar school of terug naar huis. In de game kunnen kinderen hun eigen schoolweg virtueel oefenen voor ze hem in het echt afleggen. Zo leren ze potentiële gevaren herkennen en kunnen ze veiliger naar school fietsen of wandelen. De game wordt deze zomer beschikbaar voor alle scholen. In Brussel hebben de onderwijsbonden betoogd tegen de geplande hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst of zedeleer. Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen de 2 wekelijkse lesuren bundelen in grotere blokken per maand of zelfs over een langere periode. De Vlaamse regering wil zo'n 100 miljoen euro besparen, maar vakbonden vrezen voor de kwaliteit van het onderwijs en dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. En wielrennen. In de Ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Narváez de 11e rit gewonnen. Het is al zijn 3e ritzege in deze Giro. De Spanjaard Mas probeerde hem nog af te schudden bergop, maar zonder resultaat. Hij werd 2e. De roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio. Hij heeft bijna een halve minuut voorsprong op de Deen Vingegaard.
2: Nostalgie weer.
7: Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minima tot 11 graden. Morgen brede opklaringen en droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
8: Tony Talboom.
9: Een autogigant met $12 miljoen voor 1 liedje van Bruce Springsteen op zijn keukentafel. En de boss die gaf een antwoord van slechts 4 woorden. We are music. En daar is de reclamewereld nog niet van bekomen. Straks het volledige verhaal. Nostalgie. Dit is alvast Cool in the Gang.

0: lieve vrienden van Nostalgie. Ik neem je weer mee achter de schermen van de grote muziekwereld. En wat daar allemaal gebeurt, kom je het komende uur weer te weten.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: In de helft van de 80's, Bruce Springsteen is een van de grootste sterren op aarde. Chrysler-baas Lele Kaka ziet zijn kans en biedt Bruce een duizelingwekkende $12 miljoen om Born in the USA te gebruiken voor hun nieuwe wagens. Voor die tijd een astronomisch bedrag. Springsteens manager die legt het bod voor, maar Bruce die hoeft geen seconde na te denken. Hij geeft een legendarisch kort antwoord. It's not for sale. Bruce weigerde zijn muziek te laten misbruiken als een vrolijke verkoopjingle. Hij wist namelijk wat de meeste mensen toen vergaten. Born in the USA is geen vrolijk volksliedje, maar een protestlied over een verwaarloosde Vietnam-veteraan. Een lied over wanhoop gebruiken om glimmende auto's te verkopen. Dat zag Bruce als puur verraad. Ja, Chrysler dacht de ultieme Amerikaanse droom te kopen, maar Bruce bewees dat echte integriteit geen prijskaartje heeft. Hij is niet voor niets de boss. Hij bepaalt zelf wie er met zijn stem vandoor gaat. En dat is nooit de hoogste bieder.

0: stress voor de Bee Gees. Ja, ze zitten in de studio en met opnames vertrekt hun drummer. En ze vinden natuurlijk geen vervanger. Maar op dat moment veranderen ze de muziekgeschiedenis en zelfs de richtlijnen voor eerste hulp bij ongevallen. Hoe dat gebeurde, hoor je in Top 3000 Heroes na Michael Jackson en Redbox.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
7: Dat is extra budget voor de fitness.
8: Oh, mijn mango.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
9: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
10: Laat het los, laat het gaan.
9: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer fervent of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
13: Kom, laat je inspireren.
14: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
13: Kom, laat je inspireren.
14: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
13: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
14: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
15: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
16: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotec.be.
17: Muurprotec.
18: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.

0: kijken al volle bak uit naar een zonnig Pinksterweekend. Dus ik laat de zon nu al schitteren in de muziek met R.E.M. en Shiny Happy People. Zo meteen na de Bee Gees.
1: Top 3000 Heroes. Beleef
0: de
1: hits.
0: De zingende broers zitten in 1977 in Frankrijk voor de soundtrack van Saturday Night Fever. Maar dan slaat het noodlot toe. Hun drummer vertrekt halverwege omdat zijn vader is overleden. Geen drummer, geen vervanger te vinden. Om de boel te redden doen de producers, zonder het te beseffen, iets revolutionairs. Ze knippen twee maten drums uit het nummer Night Fever, plakken de tape letterlijk in een cirkel aan elkaar en creëren zo de eerste iconische drumloop ooit. Om de truc te verbergen zetten ze een fictieve naam op de plaat. Bernard Loupé. Een knipoog naar de bekende sessiedrummer Bernard Purdy en het woord loop. Die ene gerecycleerde beat werd de basis voor drie gigantische wereldhits. Stayin' Alive, More Than a Woman en Barbra Streisand's Woman in Love. Maar het mooiste komt nog. Met exact 103 beats per minute is het ritme van Stayin' Alive de perfecte maatstaf voor hartreanimatie. Wat is begonnen als pure noodgreep in de studio werd de meest winstgevende drumbeat ooit uit de

0: nieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Greenpen van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: De volgende patiënt, alstublieft.
4: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
5: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè?
6: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
5: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
6: Oké. Okay.
3: Ja, maar we willen slim kiezen.
6: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
3: Ah, ja?
5: Waarom?
3: Ah,
6: maar krijg ruimte op.
3: Opruimen?
6: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
7: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: vanavond bij Nostalgie. Hits die je zeker niet mag missen. Het volgende uur begint al met een zeer leuke van Roxette, Joyride. Maar er zit ook veel zomer in je radio met Morricante en Yeke Yeke. En we dansen de nacht in met Chic en Le Freak. Dat is voor straks tussen 7 en 8 bij Nostalgie.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: 1987. Prince verovert de hitlijsten met You Got The Look. Maar terwijl de hele wereld danst, bereidt zijn eigen halfzus Lorna Nelson een juridische aanval voor. Ze beweert dat de superster de tekst schaamteloos heeft gepikt van een nummer dat zij eerder had geschreven. Lorna eiste miljoenen en beweerde dat Prince stiekem in haar spullen had gesnuffeld. Ja, de zaak werd bloedserieus en sleepte zich voor tot aan de hoogste rechter. Maar toen die de teksten naast elkaar legde, bleek de claim flinterdun. De rechter oordeelde dat de woorden van Prince uniek waren en dat zijn zus simpelweg probeerde mee te liften op zijn succes. Prince won de zaak glansrijk, maar de familieband, ja, die was voorgoed beschadigd. Hij had dan wel de look, maar zijn zus had vanaf dat moment alleen nog maar een hele zure blik voor haar.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Zeg, schat.
3: Ja?
2: Waar is die staanlamp naartoe?
3: Ah, die is kapot gegaan.
2: Oei, en onze relax?
3: Ook kapot.
2: Ook kapot.
3: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
2: Ja.
3: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
2: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè.
3: Nee, nee, nee. 1 adres.
2: Oh.
0: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
4: Goedenavond, ik ben Frauke Kaljon. Dit is het nieuws van 3 voor 7. Zwaar vandalisme op een militaire begraafplaats. Op de militaire begraafplaats in Houthulst zijn 135 graven beschadigd, dat zegt de burgemeester. Verschillende grafstenen werden vernield en van de meeste werd het bronzen plaatje met de naam van de soldaat weggehaald. Die zijn in de buurt wel teruggevonden, maar het is niet duidelijk of het alle verloren plaatjes zijn. Aan het kerkhof staan geen camera's, maar het wordt wel onderzocht. De politie zal ook extra patrouilleren om te voorkomen dat de vandalen zouden terugkomen. Onze buitenlandminister Prevot roept de Israëlische ambassadeur op het matje. Aanleiding zijn verontrustende beelden van het Israëlische optreden tegen de opgepakte pro-Palestijnse activisten van de hulpvloot naar Gaza. De Israëlische marine kon hen de afgelopen dagen oppakken voor de kust van Cyprus. Op beelden is te zien hoe geboeide activisten hardhandig tegen de grond worden gewerkt en worden vernederd. Onder de vastgehouden personen zitten ook Belgen. Prevot wil meer informatie over hun toestand en eist dat ze onmiddellijk worden vrijgelaten. De politievakbond vraagt meer bescherming voor agenten in de strijd tegen mensensmokkel aan onze kust. De afgelopen maanden proberen steeds meer transmigranten het Verenigd Koninkrijk te bereiken in bootjes via onze kust. Het gebeurde vroeger vooral vanuit Noord-Frankrijk, maar daar treedt de politie strenger op, waardoor het probleem zich verschuift naar ons land. En dat zorgt voor grote veiligheidsrisico's, omdat smokkelaars gewelddadiger worden, zeggen de politievakbonden. Ze vragen meer personeel en een taskforce die kan helpen bij de situatie. En dan nog wielrennen. In de Ronde van Italië heeft Ecuadoraan Narváez de 11e rit gewonnen. Het is al zijn 3e ritzege in deze Giro. De Spanjaard Mas probeerde hem nog af te schudden bergop, maar zonder resultaat. Hij werd 2e. De roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio. Hij heeft bijna een halve minuut voorsprong op de Deen Vingegaard.
1: Nostalgie weer.
4: Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minima tot 11 graden. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm, lokaal zelfs tot 28 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
0: Oh, amai, die civetje was lekker.
1: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Ja, nog 1 meter. Oh.
10: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
11: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
12: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Het maakt even niet uit. Want bij Tuin Sinterklaas in Edegem zijn we tot en met 27 mei 7 dagen op 7 open. Je bent dus elke dag van de week hartelijk welkom. 7 op 7 tot en met 27 mei.
13: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
12: Tuin Sinterklaas in Edegem. Nu 7 dagen op 7.
5: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Weet je wat wij vroeger thuis deden? Met een blikje bier. Wij kapten dat in plaats van water op de stenen in de sauna, kapten wij een blikje bier daarop. Die geur is fantastisch.
2: Dat klinkt echt als de meest marginale vrijgezellen die je ooit hebt gehoord.
1: Bangelijk goed. Voor je huid, je haar, het is wauw.
0: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Oh, ik snap er niks van.
5: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

0: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
1: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
0: Ook open op zondagnamiddag.
2: Zalig.
3: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
4: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. De Universiteit Gent mag de overgebleven pro-Palestijnse bezetters uit het UFO-gebouw halen. Dat heeft de rechter beslist na een klacht van de rector. Mogelijk vertrekken de betogers zelf. De politie arresteerde deze namiddag al 46 bezetters in het rectoraat. Journalist Quinten Evers.
6: We weten bijvoorbeeld niet helemaal zeker dat dat allemaal wel studenten zijn. Kans is groot dat er ook heel wat andere mensen uit andere groeperingen, bijvoorbeeld pro-Palestijnse groeperingen, zich bij hebben aangesloten. Wat de politie op dit moment ook nog aan het uitzoeken is wie nu precies voor welke vernieling verantwoordelijk is. We bekijken daarvoor natuurlijk alle camerabeelden hier. Dat onderzoek gaat dan naar het parket.
5: De UGent kan zelf ook nog straffen uitspreken, maar daar is het nog te vroeg voor, zeggen ze. De aarde heeft gebeefd in Denemarken. Volgens Amerikaanse experts had de beving een kracht van 3,5. Europese experts spreken van bijna 4. Er is voorlopig geen sprake van schade of slachtoffers. Er is voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer in Europa, op de Noorse eilandgroep Spitsbergen. Onderzoekers maken zich daar grote zorgen over, omdat vogelgriep zich al maar verder verspreidt in Europa. Vooral in Noordpoolgebied kan dat dramatische gevolgen hebben, voor bedreigde diersoort bijvoorbeeld. En de Wereldgezondheidsorganisatie maakt bijna 3 miljoen euro vrij in de strijd tegen het Ebola-virus. Dat verspreidt zich snel in Congo en Oeganda. Er zijn nu al meer dan 500 verdachte gevallen. Mogelijk zijn al 132 mensen eraan gestorven. De WHO vreest dat het Ebola-virus zich verder zal verspreiden in Afrika, maar voor de wereld zien ze geen gevaar. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 11 graden. Morgen begint zonnig, later duiken er stapelwolken op, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
1: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
1: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
0: Allee, jongen, wat is dat?
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: De volgende patiënt alstublieft.
4: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
5: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
6: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
5: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
6: Oké. Okay.
3: Ja, maar we willen slim kiezen.
6: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
3: Ah ja?
5: Waarom?
6: Ah, maar krijg ruimte op.
3: Opruiming?
6: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Ons federaal parket onderzoekt of er Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo. Dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niets over zeggen, alleen dat het onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. De Universiteit Gent mag de overgebleven pro-Palestijnse bezetters uit het UFO-gebouw halen. Dat heeft de rechter beslist na een klacht van de rector. Mogelijk vertrekken de betogers zelf. De politie arresteerde deze namiddag al 46 bezetters in het rectoraat. Journalist Quinten Evers.
2: We weten bijvoorbeeld niet helemaal zeker dat dat allemaal wel studenten zijn. Kans is groot dat er ook heel wat andere mensen uit andere groeperingen, bijvoorbeeld pro-Palestijnse groeperingen, zich bij hebben aangesloten. Wat de politie op dit moment ook nog aan het uitzoeken is wie nu precies voor welke vernieling verantwoordelijk is. We bekijken daarvoor natuurlijk alle camerabeelden hier. Dat onderzoek gaat dan naar het parket.
1: De UGent kan ook zelf nog straffen uitspreken, maar daar is het nu nog te vroeg voor, zegt ze. In de Europa League voetbal beginnen Aston Villa en Freiburg rond deze tijd in Turkije aan de finale. Bij Villa staat rode duivel Yuri Tielemans aan de aftrap. Amadou Onana begint op de bank. Bij ons supportert Sint-Truiden voor Aston Villa. Want als zij de Europa League winnen en straks vijfde worden in de Premier League, dan gaat STVV volgend seizoen rechtstreeks naar de competitiefase van de Europa League. En moeten dus geen play-offs meer spelen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, later duiken er stapelwolken op, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Ons federaal parket onderzoekt of er ook Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo. Dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niets over zeggen, alleen dat het dat onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. Binnenlandminister Quentin stuurt geen extra agenten naar onze kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quentin krijgen ze daar al genoeg steun, zegt politiek journalist Rob van Erck.
2: Omdat er al heel veel extra steun gekomen is naar de kust in de strijd tegen die transmigranten, zegt minister Quentin, 50 extra agenten, een droneteam, een helikopter, zelfs agenten te paard. En dus kan er voorlopig niets extra komen, zegt minister Quentin.
1: Eerder vandaag trok de korpschef van de Westkust nogthans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. De pro-Palestijnse actievoerders, die nu nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, zullen daar morgenmiddag vrijwillig vertrekken, om 14:00. Dat hebben ze beslist na overleg met de UNIF. De rechter had eerder vandaag beslist dat de politie iedereen mocht weghalen. Meer dan 40 betogers werden gearresteerd, onder meer omdat ze van alles vernield hadden in de gebouwen van de UGent. De politie onderzoekt nu wie wat gedaan heeft en wie overgedragen wordt aan het parket. Buitenlandminister Prevot heeft de Israëlische ambassadeur in ons land op het matje geroepen over de harde aanpak van deelnemers van de hulpvloot voor Gaza door de Israëlische Veiligheidsdienst. Onder hen ook 7 Belgen. Ze werden gevangen gehouden, vastgebonden en met hun hoofd naar beneden geduwd. Ook andere landen pikken die aanpak niet. Zelfs de VS en Israëli's premier Netanyahu zijn er niet over te spreken. Clubbrugge-trainer Ivan Leko roept op tot kalmte. We moeten gewoon normaal doen, zegt hij. Club kan morgenavond op het veld van KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen worden. De focus moet volledig op die wedstrijd liggen, zegt Leko.
3: Already from yesterday, we try to put all the focus absolutely on tomorrow. Thursday, 8:30, Mechelen. This is where we need to put all the focus and concentration on.
1: Club is kampioen als het zelf wint in Mechelen. Als het gelijk speelt of verliest, dan hangt het af van wat achtervolger Union doet bij AA Gent. Vannacht klaart het helemaal op bij minima rond 11 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig. Later komen er stapelwolken opzetten, maxima tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag is het zomers met veel zon en temperaturen tussen 25 en lokaal 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie. All night long.